hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakte een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het ijsstadion Tialf in Heerenveen is door het IOC goedgekeurd als schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030 die in de Franse Alpen plaatsvinden. Mogelijke toewijzing volgt op een latere datum. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd ook al een verdachte aangehouden in Overijssel. Hij komt ook uit Eindhoven. En het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: éclore.
1: Je luistert naar Connect.
2: Overal thuis.
3: Oh.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het ijsstadion Tialf in Heerenveen is door het IOC goedgekeurd als schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030 die in de Franse Alpen plaatsvinden. Mogelijke toewijzing volgt op een latere datum. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd ook al een verdachte aangehouden in Overijssel. Hij komt ook uit Eindhoven. En het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio.

0: is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het ijsstadion Tialf in Heerenveen is door het IOC goedgekeurd als schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030 die in de Franse Alpen plaatsvinden. Mogelijke toewijzing volgt op een latere datum. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd ook al een verdachte aangehouden in Overijssel. Hij komt ook uit Eindhoven. En het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: via DAB Plus en FM. En overal op je smartspeaker. Via de RTV Connect app.
1: Connect.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakte een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het ijsstadion Tialf in Heerenveen is door het IOC goedgekeurd als schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030 die in de Franse Alpen plaatsvinden. Mogelijke toewijzing volgt op een latere datum. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd ook al een verdachte aangehouden in Overijssel. Hij komt ook uit Eindhoven. En het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand. De hoge Russische politicus Vodolatsky wil verplichte militaire training invoeren voor kinderen vanaf de 5e klas. Zo moet Rusland jongeren voorbereiden op een mogelijk conflict met de NAVO en de Europese Unie rond 2030. Nu krijgen Russische scholieren vanaf ongeveer 15 jaar al militaire lessen. Vodolatsky wil dat die training wordt uitgebreid en voor alle leerlingen verplicht wordt. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is het militaire onderwijs in Rusland al fors uitgebreid. Een poging om een gevallen zonnebril terug te pakken liep voor een Amerikaanse kampeerder flink mis. Hij viel op een camping in Californië in de opvangtank onder een campingtoilet. Hulpdiensten moesten hem komen bevrijden. Volgens de sheriff zat hij zo'n 10 tot 15 minuten vast in de tank onder het toilet. De man raakte niet gewond bij het incident. Wel moest hij na zijn redding eerst grondig worden schoongespoten. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws.

Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is ons thuisstaan met de hoofdpunten van het radionieuws. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. De hoge Russische politicus Podolatsky wil verplichte militaire training invoeren voor kinderen vanaf de 5e klas. Een poging om een gevallen zonnebril terug te pakken liep voor een Amerikaanse kampeerder flink mis. Hij viel op een camping in Californië in de opvangtank onder een campingtoilet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Er rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel, 5 kilometer. En verderop bij Waardenburg, 4. Bij elkaar is de vertraging ongeveer 10 minuten. A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen de afrit Leerdam en knooppunt Deil, 3 kilometer. Met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.

0: heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Uit het nieuwe rapport Geldzaak in de praktijk 2026 van het Nibud blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40% naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang, met vooral drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en Waardenburg over 14 kilometer met 20 minuten vertraging. Verderop tussen Waardenburg en Beest 5 met 10 minuten oponthoud. A15 van Rotterdam naar Nijmegen tussen Gorkum en de afrit Arkel 5 kilometer file met daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.
1: De lekkerste classics en de beste

0: Editions klaarstaan met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit het nieuwe rapport Geldzaken in de praktijk 2026 van het Nibud blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag wordt het zonnig en zomers warm. De temperatuur loopt op van ongeveer 25 graden aan de noordkust tot lokaal 32 graden in het zuiden van het land. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het lang warm. Komende nacht koelt het maar beperkt af, vooral in stedelijke gebieden. Morgen wordt de warmste dag van de week. Onder een stralende zon stijgt het kwik naar 36 graden in delen van het midden en zuiden. Het KNMI waarschuwt met code oranje voor extreme hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. Vooral op de A2 staat een lange file van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Veghel en de afrit Waardenburg 14 kilometer met een half uur vertraging. Verderop tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 8 met daar 10 minuten op onthoud. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein 6 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
3: Dit is Connect.

Museum Arnhem zoekt vrije tijdskunstenaars voor de tweede editie van de Maak-tentoonstelling. Makers kunnen één kunstwerk inzenden rond het thema kleur bekennen. De tentoonstelling biedt een podium aan kunstenaars zonder formele kunstopleiding en is vanaf 6 november te zien in het museum. Een onafhankelijke jury selecteert de inzendingen. Aanmelden kan tot en met 13 augustus. Meer informatie staat op de website van Museum Arnhem. In woonzorgcentrum Drie Gasthuizen aan de Roosendaalseweg in Arnhem worden op 1 juli vanaf 10 uur diverse slimme hulpmiddelen getoond. Tijdens de belevingsmarkt Slimme Hulpmiddelen kun je instrumenten live bekijken en uitproberen. Ontdek handige oplossingen voor contact op afstand, medicatie, veiligheid en dagelijkse handelingen. Laat je inspireren door zorg- en welzijnsaanbieders uit de regio en ontmoet andere mantelzorgers en professionals. Meer informatie is te lezen op mvtarnhem.nl. De Blauwe Bever vaart op 3 juli vanaf het fiets- en voetveer in Renkum. De vaartocht voert over de Rijn richting Rhenen en onderweg vertelt de gids over de natuur en de historie van de omgeving. Halverwege wordt aangelegd in natuurgebied de Blauwe Kamer, gelegen aan de voet van de Grebbeberg. Daar volgt een wandeling langs bijzondere flora en fauna. Tijdens de terugvaart biedt het water uitzicht op het omliggende landschap. De vaartocht is van 7 tot 10 uur. En tot zover de agendaberichten.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Uit het nieuwe rapport Geldzaak in de praktijk 2026 van het Nibud blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40% naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn vanmorgen niet al te veel bijzonderheden onderweg in onze regio. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Wat langer zijn de files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort, tussen Stroe en Voorthuizen 4 kilometer met een kwartier oponthoud. A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 13 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Verderop tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen 11 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier oponthoud. Op de A50 van Oss naar Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum 11 kilometer file. Ook daar is de vertraging een kwartier. En op de N322 van Nieuwendijk naar Zaltbommel tussen Zuilichem en de aansluiting met de A2 5 kilometer file. Daar ben je zo'n 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Mensen die van parken en tuinen houden kunnen op zondag 12 juli een parkrondleiding krijgen bij Kasteel Roosendaal. De rondleiding is van 1:30 tot 2:30 en van 2:30 tot 4:30. Ga met de parkgids mee naar het prachtige park van Roosendaal en bewonder onder andere de bijzondere tuinsieraden en de unieke bomen die het park rijk is. Ga mee op stap en ontdek de bijzondere plekken van dit unieke park. Op de Markt in Bemmel vindt op zondag 19 juli het Internationaal Kapellenfestival plaats. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van traditionele blaas- en e-kalendermuziek. Het festival is een initiatief van muziekvereniging De Leemkulers uit Oosterbeek. De markt wordt omgetoverd tot een sfeervol muziekplein met voldoende zitplaatsen. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op het horecaplein. Naast Nederlandse kapellen treedt traditiegetrouw ook een buitenlands gastkapel op. Fort Pannerden staat uitgebreid stil bij 3 bijzondere jubilea. 10 jaar beleeffort, 5 jaar museum en 5 jaar UNESCO werelderfgoed. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumprogramma met een nieuwe tentoonstelling en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het fort op een unieke manier ontdekken en meer leren over de rijke geschiedenis van deze historische verdedigingslinie. Fort Pannerden is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 11 en 5 uur. De jubileumactiviteiten en de tentoonstelling zijn te bezoeken tot en met eind augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Het laatste nieuws uit Arnhem, Renkum en de Liemers.
2: Connect verbindt Midden-Gelderland.

0: Nieuwsmedia-specialist klaarstaan met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit het nieuwe rapport Geldzaken in de praktijk 2026 van het NIBUD blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Sommige dagelijkse files zijn aan de lange kant. Vooral op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg nu 13 kilometer met een half uur vertraging. Verderop tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen 16 met een kwartier oponthoud. Dat komt door de werkzaamheden aan de A27 bij Gorkum. De A2 wordt vooral gebruikt als omleidingsroute. Op de A50 is het ook extra druk van Os naar Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en Renkum nu 14 kilometer. De extra reistijd is daar 20 minuten. En 322 van Nieuwendijk naar Zaltbommel tussen Zuidichem en de aansluiting met de A2. 4 kilometer stilstaand verkeer. En daar ben je een half uur langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

kaartliefhebbers kunnen op 26 juni van 7 tot 11 uur deelnemen aan de Klaverjasclub in ontmoetingscentrum Kreek in Oosterbeek. Er wordt in kleine groepjes gekaart en iedereen is welkom om mee te doen, zelfs als je geen ervaring hebt. Dorpshuis van Angerlo organiseert een kinderbingo op 26 juni voor kinderen tot en met 12 jaar. Ze kunnen deelnemen onder begeleiding van een volwassene en maken kans op prijsjes tijdens een uur vol plezier en spanning. De kinderbingo vindt plaats van 5 tot 6 uur. Dorpshuis Angerlo is gevestigd aan de Emmastraat. Meer informatie staat op dorpshuisangeren.nl. Het Liemers Midzomerfestival in Groot-Holthuizen belooft opnieuw een sfeervol evenement te worden. Op zaterdag 27 juni komen inwoners uit Zevenaar samen voor een dag vol muziek, entertainment en gezelligheid. Op het festivalterrein zijn live optredens, kinderactiviteiten en diverse foodtrucks te vinden. Het evenement staat in het teken van ontmoeting en verbinding. Jong en oud kunnen genieten van een gevarieerd programma. De toegang is gratis. En tot zover de agendaberichten.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Een zeer grote brand heeft vannacht een bedrijfspand op een bedrijventerrein in Den Horen grotendeels verwoest. Het vuur brak rond 2 uur uit in een gebouw van een bedrijf dat mechanische skibanen ontwikkelt. De brandweer zette groot materieel in om overslag naar omliggende panden te voorkomen. Dat lijkt te zijn gelukt. Volgens de veiligheidsregio is de brand inmiddels onder controle, maar een groot deel van het pand is verloren gegaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Colombiaanse presidentskandidaat Abelardo de la Espriella al gefeliciteerd met zijn verkiezingswinst, hoewel de officiële uitslag nog niet is vastgesteld. De ultrarechtse kandidaat behaalde volgens voorlopige tellingen een kleine voorsprong van ongeveer 1 procentpunt. Hij voerde campagne met harde maatregelen tegen drugscriminaliteit en guerrillagroepen, waaronder de bouw van megagevangenissen. De definitieve uitslag wordt later deze week verwacht. Uit het nieuwe rapport Geldzaken in de praktijk 2026 van het Nibud blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40% naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits beginnen op te lossen. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Veghel en Waardenburg, over 14 kilometer met een half uur vertraging. Aansluitend richting Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen, 15 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten oponthoud. Dat zijn voor een groot deel omrijders voor de afgesloten A27 tussen Gorinchem en Everdingen vanwege werkzaamheden. Het is daardoor ook extra druk op de A50 Os richting Arnhem, tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg, 8 kilometer file. Daar ben je een kwartier langer onderweg. En ook op de N322 zien we extra verkeer van Nieuwendijk naar Zaltbommel. Tussen Gameren en de aansluiting met de A2, 3 kilometer stilstaand verkeer met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In het erfgoedcentrum van Rozet staat de bijzondere band tussen mens en dier centraal. De tentoonstelling laat zien hoe Arnhemmers eeuwenlang samenleefden met dieren. Van huisdieren en werkdieren tot dieren als handelswaar en vervoermiddel. Archeologische vondsten, oude foto's en museumstukken brengen deze geschiedenis tot leven. Ook wordt zichtbaar hoe de rol van dieren in de stad door de jaren heen veranderde. De expositie is dagelijks te bezoeken tijdens de openingstijden van Rozet in Arnhem. In de Zevenaarse Turma Cultuurfabriek is tot en met 5 juli de expositie The Side of Life te zien. Kunstenaar Edwin Arends toont zo'n 30 schilderijen vol gevoel en herkenbare levenservaringen. Zijn werk kenmerkt zich door expressie, kleur en het gebruik van uiteenlopende materialen. Ook hergebruik van materialen speelt een belangrijke rol in zijn kunstwerken. De expositie is dagelijks te bezoeken van 8:30 tot 10:30 aan de Kerkstraat in Zevenaar. Na 15 succesvolle jaren komt er een einde aan Dreamfield bij recreatiegebied Rederlaag in Lathum. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli vindt met de Final Dream de allerlaatste editie van het Dance Festival plaats. Bezoekers kunnen nog 1 keer genieten van spectaculaire stages, indrukwekkende shows en muziek van bekende artiesten. De organisatie belooft een groots en onvergetelijk slot van een festival dat jarenlang een begrip was in de regio. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Nieuwsmagazine thuis staan met de hoofdpunten van het radionieuws. Amerikaanse president Donald Trump heeft de Colombiaanse presidentskandidaat Abelardo de la Espriella al gefeliciteerd met zijn verkiezingswinst, hoewel de officiële uitslag nog niet is vastgesteld. Een zeer grote brand heeft vannacht een bedrijfspand op een bedrijventerrein in Den Hoorn grotendeels verwoest. Uit het nieuwe rapport Geldzaken in de praktijk 2026 van het Nibud blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag wordt het zonnig en zomers warm. De temperatuur loopt op van ongeveer 25 graden aan de noordkust tot lokaal 32 graden in het zuiden van het land. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het lang warm. Komende nacht koelt het maar beperkt af, vooral in stedelijke gebieden. Morgen wordt de warmste dag van de week. Onder een stralende zon stijgt het kwik naar 36 graden in delen van het midden en zuiden. Het KNMI waarschuwt met code oranje voor extreme hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N325 van Nijmegen naar Arnhem rijdt het verkeer langzaam tussen het Gelredome en Westervoort 2 kilometer. De vertraging is maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de Cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Jos Thuisdaal met het Radio Nieuws. Een zeer grote brand heeft vannacht een bedrijfspand op een bedrijventerrein in Den Horen grotendeels verwoest. Het vuur brak rond 2 uur uit in een gebouw van een bedrijf dat mechanische skibanen ontwikkelt. De brandweer zet er groot materieel in om overslag naar omliggende panden te voorkomen. Dat lijkt te zijn gelukt. Volgens de veiligheidsregio is de brand inmiddels onder controle, maar een groot deel van het pand is verloren gegaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Colombiaanse presidentskandidaat Abelardo de la Estrella al gefeliciteerd met zijn verkiezingswinst, hoewel de officiële uitslag nog niet is vastgesteld. De ultrarechtse kandidaat behaalde volgens voorlopige tellingen een kleine voorsprong van ongeveer 1 procentpunt. Hij voerde campagne met harde maatregelen tegen drugscriminaliteit en guerrillagroepen, waaronder de bouw van megagevangenissen. De definitieve uitslag wordt later deze week verwacht. Uit het nieuwe rapport Geldzaken in de praktijk 2026 van het NIBUD blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40% naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen 2 passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar is het nog wel druk. Tussen Rosmalen en Waardenburg. Langzaam rijden over 10 kilometer met 20 minuten vertraging. En aansluitend tussen Waardenburg en Knaalpunt Everdingen file rijden over 13 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In Doesburg kunnen liefhebbers een rondrit maken met de paardentram op zaterdag 4 juli om 2 uur. Op ontspannen wijze wordt er rondgereden door het historisch centrum. Je krijgt van alles te horen over de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden en de rondrit is geschikt voor jong en oud. De opstaplocatie is de paardentramhalte in de Koepoortstraat in Doesburg. Meer informatie over de paardentramrondrit staat op bezoek-doesburg.nl. Kasteel Doorneburg staat op 4 en 5 juli in het teken van de middeleeuwen. Bezoekers ontmoeten ridders, boogschutters en ambachtslieden uit vervlogen tijden. Er zijn spectaculaire riddershows te paard, gevechtsdemonstraties en middeleeuwse muziek. Ook voor kinderen zijn er theateroptredens en diverse activiteiten. Het festival is zaterdag van 10 tot 6 uur en zondag van 10 tot 5 uur geopend. Daarnaast zijn er middeleeuwse markt, oude ambachten en het kasteel zelf te bezoeken. Het kasteel is gevestigd aan de Kerkstraat in Doorneburg. Liefhebbers van klassieke voertuigen kunnen op 5 juli genieten van de midzomertocht van de Angerse Oldtimer Club. De deelnemers verzamelen zich bij herberg De Letse Stuiver in Angeren voor een sfeervolle rit door de regio. Oldtimerauto's, bromfietsen en motoren zorgen voor een nostalgisch schouwspel onderweg. De inschrijving start om 9:30, waarna de deelnemers om 10:30 vertrekken voor de toertocht. Het publiek is welkom om de voertuigen te bewonderen. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Wie op zoek is naar werk maakt momenteel de meeste kans in de zorg, bouw en horeca, blijkt uit de nieuwe lijst met kansrijke beroepen van het UWV. Arbeidsmarktdeskundige Randstad stelt dat de stijging van het langdurig ziekteverzuim om een andere aanpak van werkgevers vraagt. Vooral psychische en stressgerelateerde klachten nemen toe. Werkgevers moeten zich beter voorbereiden op de aanhoudende hitte. Dat zeggen Arbodiensten Arbonet en Human Capital Care. Iran en de Verenigde Staten zetten 4 gezamenlijke werkgroepen op om een toekomstig vredesakkoord verder uit te werken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Hier op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer langzaam rijden. A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martinikerktoren beklimmen op zaterdag 27 juni, van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de 220 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Bewonersvereniging Heveaveld houdt op 27 juni een buurtmaaltijd op het Heveaveld. Iedereen uit de buurt is welkom om samen te eten en elkaar te leren kennen. Neem zelf eten mee voor een gezamenlijk buffet en eventueel iets extra's om te delen. Vergeet niet je eigen drinken, bord, bestek en glazen mee te nemen. De bewonersvereniging zorgt voor lange tafels, banken en partytenten. Vanaf 5 uur ben je welkom voor de inloop en om 6 uur begint de maaltijd. In het Duivensehorsterpark kunnen bezoekers op zondag 28 juni terecht op een goed gevulde vlooienmarkt met kramen, kofferbakverkoop en hobbyspullen. Het aanbod is gevarieerd en wisselt per kraam. Van kleding en servies tot unieke vondsten en verzamelobjecten. Op het terrein is een theehuis aanwezig voor koffie en thee. De vlooienmarkt is van 9 tot 4 uur. Het Horsterpark is gevestigd aan de Horsterparklaan in Duiven. En tot zover de agendaberichten.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.

0: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weer Online kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs nog hoger. Daarmee groeit de kans op een zogenoemde superhittegolf. Daarvoor moet op meerdere dagen achter elkaar minstens 30 graden worden gemeten, waarvan tenminste 3 dagen boven de 35. Vooral in het zuiden en oosten van het land wordt extreme hitte verwacht. Het KNMI heeft voor diverse regio's inmiddels code oranje afgegeven. Bijna de helft van alle Nederlandse tuinen bestaat uit tegels, stenen of andere verharding. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar de inrichting van particuliere tuinen. Volgens deskundigen zorgt die verstening voor extra problemen tijdens periodes van hitte en hevige regenval. Regenwater kan minder goed wegzakken in de bodem en versteende wijken warmen sneller op. Ook neemt de leefruimte voor insecten, vogels en andere dieren af. Gemeenten en natuurorganisaties roepen op om meer groen aan te leggen en tegels te vervangen door planten en struiken. Tweede Kamerlid Bushoff van ProNederland wil zorgfraude veel harder aanpakken. Volgens hem moeten malafide zorgbedrijven bij ernstige misstanden niet alleen een boete krijgen, maar ook strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Bushoff wijst erop dat jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld verloren gaat door fraude. Daarnaast wil hij de commercialisering van de zorg beperken. Zorginstellingen die grote winsten uitkeren aan aandeelhouders zouden hun vergunningen moeten kunnen verliezen. Een nieuw boek over de tweede ambtstermijn van Donald Trump zorgt voor ophef in de VS. In Regime Change beschrijven journalisten Maggie Haberman en Jonathan Swan opmerkelijke scènes uit het Witte Huis. Zo zou Trump zelf gouden decoraties met secondenlijm hebben aangebracht in de Oval Office en ministers hebben uitgescholden tijdens vergaderingen. Ook beschrijven ze scherpe uitspraken over buitenlandse leiders en interne conflicten binnen de regering. Het boek verschijnt volgende week. Dan nog het weer. Volop zon en temperatuur van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de hitte. In het weekend neemt pas de kans op een onweersbui weer toe. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Grenscontrole file op de A12 vanuit Arnhem. 3 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martinikerktoren beklimmen op zaterdag 27 juni, van 3:00 tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de 220 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Bewonersvereniging Heveaveld houdt op 27 juni een buurtmaaltijd op het Heveaveld. Iedereen uit de buurt is welkom om samen te eten en elkaar te leren kennen. Neem zelf eten mee voor een gezamenlijk buffet en eventueel iets extra's om te delen. Vergeet niet je eigen drinken, bord, bestek en glazen mee te nemen. De bewonersvereniging zorgt voor lange tafels, banken en partytenten. Vanaf 5:00 ben je welkom voor de inloop en om 6:00 begint de maaltijd. In het Duivensehorsterpark kunnen bezoekers op zondag 28 juni terecht op een goed gevulde vlooienmarkt met kramen, kofferbakverkoop en hobbyspullen. Het aanbod is gevarieerd en wisselt per kraam. Van kleding en servies tot unieke vondsten en verzamelobjecten. Op het terrein is een theehuis aanwezig voor koffie en thee. De vlooienmarkt is van 9 tot 4:00. Het Horsterpark is gevestigd aan de Horsterparklaan in Duiven. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weer Online kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs nog hoger. Daarmee groeit de kans op een zogenoemde superhittegolf. Bijna de helft van alle Nederlandse tuinen bestaat uit tegels, stenen of andere verharding. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar de inrichting van particuliere tuinen. Volgens deskundigen zorgt die verstening voor extra problemen tijdens periodes van hitte en hevige regenval. Tweede Kamerlid Bushoff van ProNederland wil zorgfraude veel harder aanpakken. Een nieuw boek over de tweede ambtstermijn van Donald Trump zorgt voor ophef in de VS. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Het is vanmiddag droog en zonnig. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 graden in het noordelijk kustgebied tot een graad of 31 lokaal in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog en warm. In de nacht kunnen we hier en daar amper van verkoeling spreken. In het noordoosten is het zo'n 14 graden, maar in het westen, zuiden en in de grotere steden tikt de thermometer de 24 graden aan. Dat is een voorbode op wat komen gaat, want morgen wordt het tropisch heet. De zon schijnt uitbundig en bij een zuchtje wind uit het oosten wordt het in de middag gemiddeld 32 tot 35 graden. Het noorden van het land haalt de 30 graden niet, daar blijft de thermometer rond de 28 graden steken. De luchtvochtigheid is hoog, waardoor het benauwd aanvoelt. Op donderdag en vrijdag stijgen de temperaturen nog verder en kan het zomaar 37 graden worden. Op vrijdagavond kunnen er wat onweersbuien ontstaan. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file vanaf Zevenaar, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martinikerktoren beklimmen op zaterdag 27 juni, van 3:00 tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de 220 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Bewonersvereniging Heveaveld houdt op 27 juni een buurtmaaltijd op het Heveaveld. Iedereen uit de buurt is welkom om samen te eten en elkaar te leren kennen. Neem zelf eten mee voor een gezamenlijk buffet en eventueel iets extra's om te delen. Vergeet niet je eigen drinken, bord, bestek en glazen mee te nemen. De bewonersvereniging zorgt voor lange tafels, banken en partytenten. Vanaf 5:00 ben je welkom voor de inloop en om 6:00 begint de maaltijd. In het Duivensehorsterpark kunnen bezoekers op zondag 28 juni terecht op een goed gevulde vlooienmarkt met kramen, kofferbakverkoop en hobbyspullen. Het aanbod is gevarieerd en wisselt per kraam. Van kleding en servies tot unieke vondsten en verzamelobjecten. Op het terrein is een theehuis aanwezig voor koffie en thee. De vlooienmarkt is van 9 tot 4:00. Het Horsterpark is gevestigd aan de Horsterparklaan in Duiven. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Je luistert de hele dag.
3: Overal thuis.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weer Online kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs hoger. Daarmee groeit de kans op een zogenoemde superhittegolf. Daarvoor moet op meerdere dagen achter elkaar minstens 30 graden worden gemeten, waarvan tenminste 3 dagen boven de 35. Vooral in het zuiden en oosten van het land wordt extreme hitte verwacht. Het KNMI heeft voor diverse regio's inmiddels code oranje afgegeven. En in Italië heeft het gezondheidsministerie code rood afgekondigd voor 15 steden. Inwoners van onder meer Milaan en Rome zijn door de autoriteiten opgeroepen om overdag zoveel mogelijk binnen te blijven. Er wordt rekening gehouden met lokale stroomuitval doordat het netwerk moeite heeft met de hoge temperaturen. Verder krijgen Italianen het advies om zich koel te houden en lichte maaltijden te eten. Uit een onderzoek van de VRT is gebleken dat Belgische mannen op verschillende websites en in sociale mediagroepen, zoals Facebook en Telegram, naaktfoto's van hun partner delen. Vaak gaat het om foto's die tegen de wil van de vrouw of vriendin worden verspreid en om stiekem genomen foto's. De deelnemende mannen leveren onderling commentaar op de foto's en dat gebeurt vaak op zeer seksistische wijze, aldus de Vlaamse radio- en televisieorganisatie. De president van Tsjechië, Petr Pavel, gaat naar het grondwettelijk hof omdat de regering van zijn land hem niet heeft opgenomen in de Tsjechische delegatie voor de NAVO-top. Pavel is boos en vindt dat de top onder zijn bevoegdheid valt. Gisteren werd bekendgemaakt dat de president niet mee mag naar Turkije. Tsjechië wordt op de top vertegenwoordigd door de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken en premier Andrej Babiš. Het weer, zonnig en droog. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 tot 31 graden. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm en vanaf morgen wordt het tropisch heet. Dit was het radionieuws.
0: Dit is

0: Museum Arnhem zoekt vrije tijdskunstenaars voor de tweede editie van de Maak-tentoonstelling. Makers kunnen één kunstwerk inzenden rond het thema kleur bekennen. De tentoonstelling biedt een podium aan kunstenaars zonder formele kunstopleiding en is vanaf 6 november te zien in het museum. Een onafhankelijke jury selecteert de inzendingen. Aanmelden kan tot en met 13 augustus. Meer informatie staat op de website van Museum Arnhem. In woonzorgcentrum Drie Gasthuizen aan de Roosendaalseweg in Arnhem worden op 1 juli vanaf 10 uur diverse slimme hulpmiddelen getoond. Tijdens de belevingsmarkt Slimme Hulpmiddelen kun je instrumenten live bekijken en uitproberen. Ontdek handige oplossingen voor contact op afstand, medicatie, veiligheid en dagelijkse handelingen. Laat je inspireren door zorg- en welzijnsaanbieders uit de regio en ontmoet andere mantelzorgers en professionals. Meer informatie is te lezen op mvtarnhem.nl. De Blauwe Bever vaart op 3 juli vanaf het fiets- en voetveer in Renkum. De vaartocht voert over de Rijn richting Rhenen en onderweg vertelt de gids over de natuur en de historie van de omgeving. Halverwege wordt aangelegd in natuurgebied de Blauwe Kamer, gelegen aan de voet van de Grebbeberg. Daar volgt een wandeling langs bijzondere flora en fauna. Tijdens de terugvaart biedt het water uitzicht op het omliggende landschap. De vaartocht is van 7 tot 10 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weer Online kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs hoger. En in Italië heeft het gezondheidsministerie code rood afgekondigd voor 15 steden. Inwoners van onder meer Milaan en Rome zijn door de autoriteiten opgeroepen om overdag zoveel mogelijk binnen te blijven. Uit een onderzoek van de VRT is gebleken dat Belgische mannen op verschillende websites en in sociale mediagroepen, zoals Facebook en Telegram, naaktfoto's van hun partner delen. De president van Tsjechië, Petr Pavel, gaat naar het grondwettelijk hof omdat de regering van zijn land hem niet heeft opgenomen in de Tsjechische delegatie voor de NAVO-top. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem 3 kilometer file en een kwartier vertraging vanaf Zevenaar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

In Arnhem stellen imkers op de Hezelberg aan de Apeldoornse weg op 11 en 12 juli hun erf open van 10 tot 4 uur voor publiek. Er zijn demonstraties en je kunt kennis maken met imkers, bijenvolken en producten. Er zijn tafels met bijenwasschilderingen, wolfitschilderijtjes, koek en drankjes. Er liggen boeken over bijen ter inzage en je kunt ervaringen uitwisselen. Het centrum van Kleef verandert van 11 tot en met 19 juli in een feestterrein tijdens de Kleven Kermis. Sensationele attracties, hoge zweefmolens en razendsnelle achtbanen zorgen voor spanning en avontuur voor jong en oud. Kleven Kermis is het grootste volksfeest in de grensstreek. Naast de attracties kunnen bezoekers genieten van Duitse lekkernijen, sfeervolle terrassen en een festivalsfeer. Overdag is er volop vermaak voor gezinnen, terwijl de kermis in de avonduren verandert in een kleurrijk spektakel van licht en geluid. De Maatjes in Zevenaar houdt op zondag 19 juli een spelletjesmiddag. Van 12 tot 3 uur kun je samen genieten van spellen en gezelschap. Spellen zijn aanwezig, maar je mag ook je eigen favoriete spel meenemen. Aanmelden is niet nodig. Gewoon binnenlopen en meedoen is mogelijk. De Maatjes is gevestigd aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vakbond FNV maakt een vuist tegen de kabinetsplannen om op de sociale zekerheid te bezuinigen en waarschuwt nu al met nog meer en langere acties na de zomer. Morgenochtend staat de landelijke staking in het openbaar vervoer in de agenda en volgens de bond is dit een eerste waarschuwing aan het adres van het kabinet. De bond noemt de afbraakplannen desastreus voor iedereen. Morgenochtend rijden er tussen 4 en 8 uur geen NS-treinen en legt ook het personeel van metro, tram en busvervoer het werk neer. Vanwege de hoge temperaturen worden de komende dagen verschillende sportevenementen afgelast. Denk daarbij aan de Roda Run in Kerkrade, de Zwarte Waterlandloop, de Ronde van Nieuwveen, de Schoklandloop en de Wandelvierdaagse in Zevenum. Eerder ging er ook al een streep door de wielertocht IJsselmeer Challenge en de triathlon van Zeewolde. Vanaf morgenmiddag 12 uur tot en met in ieder geval vrijdag geldt voor Zuid- en Midden-Nederland code oranje vanwege extreme hitte. En de Rijkswaterstaat heeft ondertussen het hitteprotocol naar 6 provincies uitgebreid. Het protocol was al van kracht voor Noord-Brabant en Limburg, maar sinds vanmorgen geldt het ook voor Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland en Gelderland. Weggebruikers die met pech onderweg stil komen te staan zullen in deze provincies zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen gebracht worden. Aan het einde van de ochtend was de temperatuur van het wegdek op sommige plaatsen al tot boven de 38 graden opgelopen. Vanaf volgend jaar komt de elektrische raceklasse Formule 1 naar Nederland. De race vindt plaats op het circuit van Zandvoort, waar dit jaar van 21 tot en met 23 augustus voor de laatste keer de Formule 1 gereden wordt. Racefans kunnen 18 en 19 juni volgend jaar alvast in hun agenda zetten, want dan worden 2 Formule E-races op het Noord-Hollandse circuit verreden. Dat seizoen worden ook de nieuwe elektrische raceauto's geïntroduceerd. Het weer, zonnig en droog. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 10 minuten vertraging in 2 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de A50 Arnhem richting Os. Een 5 kilometer file tussen Renkum en Knoopend Valburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Mensen die van parken en tuinen houden kunnen op zondag 12 juli een parkrondleiding krijgen bij Kasteel Roosendaal. De rondleiding is van 1:30 tot 2:30 en van 2:30 tot 4:30. Ga met de parkgids mee naar het prachtige park van Roosendaal en bewonder onder andere de bijzondere tuinsieraden en de unieke bomen die het park rijk is. Ga mee op stap en ontdek de bijzondere plekken van dit unieke park. Op de markt in Bemmel vindt op zondag 19 juli het Internationaal Kapellenfestival plaats. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van traditionele blaas- en e-kalendermuziek. Het festival is een initiatief van muziekvereniging De Leemkulers uit Oosterbeek. De markt wordt omgetoverd tot een sfeervol muziekplein met voldoende zitplaatsen. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op het horecaplein. Naast Nederlandse kapellen treedt traditiegetrouw ook een buitenlands gastkapel op. Fort Pannerde staat uitgebreid stil bij 3 bijzondere jubilea. 10 jaar beleeffort, 5 jaar museum en 5 jaar UNESCO werelderfgoed. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumprogramma met een nieuwe tentoonstelling en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het fort op een unieke manier ontdekken en meer leren over de rijke geschiedenis van deze historische verdedigingslinie. Fort Pannerde is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 11 en 5 uur. De jubileumactiviteiten en de tentoonstelling zijn te bezoeken tot en met eind augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vakbond FNV maakt een vuist tegen de kabinetsplannen om op de sociale zekerheid te bezuinigen en waarschuwt nu al met nog meer en langere acties na de zomer. Morgenochtend staat de landelijke staking in het openbaar vervoer in de agenda en volgens de bond is dit een eerste waarschuwing aan het adres van het kabinet. Vanwege de hoge temperaturen worden de komende dagen verschillende sportevenementen afgelast. Denk daarbij aan de Roda Run in Kerkrade, de Zwarte Waterlandloop, de Ronde van Nieuwveen, de Schoklandloop en de Wandelvierdaagse in Zevenum. En Rijkswaterstaat heeft ondertussen het hitteprotocol naar 6 provincies uitgebreid. Het protocol was al van kracht voor Noord-Brabant en Limburg, maar sinds vanmorgen geldt het ook voor Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland en Gelderland. Vanaf volgend jaar komt de elektrische raceklasse Formule 1 naar Nederland. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Het is vanmiddag droog en zonnig. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 graden in het noordelijk kustgebied tot een graad of 31 lokaal in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog en warm. In de nacht kunnen we hier en daar amper van verkoeling spreken. In het noordoosten is het zo'n 14 graden, maar in het westen, zuiden en in de grotere steden tikt de thermometer de 24 graden aan. Dat is een voorbode op wat komen gaat, want morgen wordt het tropisch heet. De zon schijnt uitbundig en bij een zuchtje wind uit het oosten wordt het in de middag gemiddeld 32 tot 35 graden. Het noorden van het land haalt de 30 graden niet, daar blijft de thermometer rond de 28 graden steken. De luchtvochtigheid is hoog, waardoor het benauwd aanvoelt. Op donderdag en vrijdag stijgen de temperaturen nog verder en kan het zomaar 37 graden worden. Op vrijdagavond kunnen er wat onweersbuien ontstaan. Dit was het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle, 5 kilometer file bij Knoopend Hattemerbroek. Door een ongeluk, de weg is weer vrij. A50 Arnhem richting Os, tussen Renkum en Knoopend Valburg, 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendabericht.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tot en met zondag stuurt de ANWB extra personeel de weg op, dit vanwege de voorspelde hoge temperaturen. De afgelopen dagen heeft de bond 10% meer pech onderweggevallen binnengekregen dan normaal. Denk daarbij aan oververhitte auto's, accu's die het begeven en kapotte banden. Verwacht wordt dat vanwege de staking in het openbaar vervoer morgen meer mensen in de auto stappen. Deze staking duurt tot 8 uur 's ochtends, daarna wordt de dienstregeling geleidelijk weer opgestart. Vakbond FNV maakt een vuist tegen de kabinetsplannen om op de sociale zekerheid te bezuinigen en waarschuwt nu al met nog meer en langere acties na de zomer. Morgenochtend staat de landelijke staking in het openbaar vervoer in de agenda en volgens de bond is dit een eerste waarschuwing aan het adres van het kabinet. De bond noemt de afbraakplannen desastreus voor iedereen. Morgenochtend rijden er tussen 4 en 8 uur geen NS-treinen en legt ook het personeel van metro, tram en busvervoer het werk neer. Verschillende bedrijven treffen maatregelen om hun bezorgers tijdens de warme dagen te ontzien. Zo krijgen ze meer tijd om te pauzeren, tips en water mee voor onderweg. Op meerdere plaatsen in het land kan een superhittegolf ontstaan. Daarbij is het 5 dagen op rij 30 graden of warmer, met op 3 van die dagen maxima van 35 graden of meer. Vanaf morgenmiddag 12 uur tot in ieder geval vrijdag is in het zuiden en midden van het land code oranje van kracht vanwege zeer hoge temperaturen. Gisteren voeren er sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zeker 36 vrachtschepen door de Straat van Hormuz. Het aantal kan zelfs nog hoger uitvallen omdat niet alle schepen hun transponder aan hebben staan. Voor de oorlog maakten rond de 120 schepen per dag gebruik van de zeestraat. Gisteren zei de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance dat de zeestraat weer open is. Afgelopen weekend meldde Iran de Straat van Hormuz weer dicht te gooien na de Israëlische aanvallen op Libanon. Het weer zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind is het 25 tot 31 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oost tussen Renkum en Knoopend Valburg 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen, een half uur vertraging. De N302 Kootwijk richting Lelystad is dicht door een gekantelde vrachtwagen tussen de A28 en de N305. En er staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Isle City, het was Fireflies of Connect.
1: Dit is Connect. Afslag 2.4.
0: Isle City is het elektronische muziekproject van de Amerikaanse singer-songwriter en producer Adam Young. Geboren op 5 juli 1986 uit Owatonna, Minnesota. Hij verwierf eind jaren nul wereldwijde bekendheid met de dromerige synthpopnummers. En dit was er één van, Fireflies. Hey, van harte welkom, afslag 2.4 met nu Morgan Wallen. Hier is Love Somebody.
1: Connect, afslag 2.4.

tijdens dat warme weer moet je jezelf niet te druk maken. Gewoon even lekker lay down, achterover en genieten van de temperatuur. Ook al is die misschien soms een beetje aan de hoge kant. Curtis Tigers, zoals gezegd, I Wonder Why. Met nu muziek van Jad featuring Hayley Williams. Hier is Stay the Night.

0: In Doesburg kunnen liefhebbers een rondrit maken met de paardentram op zaterdag 4 juli om 2 uur. Op ontspannen wijze wordt er rondgereden door het historisch centrum. Je krijgt van alles te horen over de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden en de rondrit is geschikt voor jong en oud. De opstaplocatie is de paardentramhalte in de Koepoortstraat in Doesburg. Meer informatie over de paardentramrondrit staat op bezoek-doesburg.nl. Kasteel Doorneburg staat op 4 en 5 juli in het teken van de middeleeuwen. Bezoekers ontmoeten ridders, boogschutters en ambachtslieden uit vervlogen tijden. Er zijn spectaculaire riddershows te paard, gevechtsdemonstraties en middeleeuwse muziek. Ook voor kinderen zijn er theateroptredens en diverse activiteiten. Het festival is zaterdag van 10 tot 6 uur en zondag van 10 tot 5 uur geopend. Daarnaast zijn er middeleeuwse markt, oude ambachten en het kasteel zelf te bezoeken. Het kasteel is gevestigd aan de Kerkstraat in Doorneburg. Liefhebbers van klassieke voertuigen kunnen op 5 juli genieten van de midzomertocht van de Angerse Oldtimer Club. De deelnemers verzamelen zich bij herberg De Letse Stuiver in Angeren voor een sfeervolle rit door de regio. Oldtimerauto's, bromfietsen en motoren zorgen voor een nostalgisch schouwspel onderweg. De inschrijving start om 9:30, waarna de deelnemers om 10:30 vertrekken voor de toertocht. Het publiek is welkom om de voertuigen te bewonderen. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

The Stone Souls, The Bullet. Ja, ze zijn vaste gast hier in Afslag 2.4. En eigenlijk vaste gast bij Connect. Uit je eigen regio, de Liemers, om precies te zijn. In dit geval, ik bedoel, de regio is natuurlijk wel breder dan dat. Maar deze band specifiek komt uit Zevenaar, als ik me niet vergis. The Pointer Sisters, hier is He So Shy.

0: je weet wel, de IWAP'jes. Ik weet alles beter. Je kent ze, ongetwijfeld. Onderweg Thomas Agda, Paul de Munnik. Als ik je weer zie, ook ABBA komt eraan. Maar eerst gaan we naar de headlines.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Tot en met zondag stuurt de ANWB extra personeel de weg op, dit vanwege de voorspelde hoge temperaturen. De afgelopen dagen heeft de bond 10% meer pech onderweggevallen binnengekregen dan normaal. Vakbond FNV maakt een vuist tegen de kabinetsplannen om op de sociale zekerheid te bezuinigen en waarschuwt nu al met nog meer en langere acties na de zomer. Verschillende bedrijven treffen maatregelen om hun bezorgers tijdens de warme dagen te ontzien. Zo krijgen ze meer tijd om te pauzeren, tips en water mee voor onderweg. Op meerdere plaatsen in het land kan een superhittegolf ontstaan. Gisteren voeren er sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zeker 36 vrachtschepen door de Straat van Hormuz. Het aantal kan zelfs nog hoger uitvallen, omdat niet alle schepen hun transponder aan hebben staan. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A15 richting Nijmegen heb je 10 minuten vertraging tussen Hardingsveld, Giessendam en Arkel. De N302 Harderwijk-Lelystad is bij Harderwijk in beide richtingen dicht door een gekantelde vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

maan, tyfoon, het hele beetje bij elkaar, als ik je weer zie. En daarvoor nog muziek van ABBA, I Have a Dream. En dat hebben we allemaal, zeker na die hete nachten van de afgelopen tijd. Goed, we moeten het er nog even mee doen. De zomer is eigenlijk net begonnen. En wil jij op de hoogte gehouden worden van wat er in de zomer allemaal te doen is? Kijk even op onze website, dat is rtvconnect.nl. Of blijf gewoon even luisteren, want Cindy komt met regelmaat voorbij met de laatste agendatips. Nu Michael Jackson, hier is Beat It.

0: Crush on My Soul. Onderweg Passenger, Let Her Go. Maar eerst is hier Cindy met de agendaberichten.
1: In het erfgoedcentrum van Rozet staat de bijzondere band tussen mens en dier centraal. De tentoonstelling laat zien hoe Arnhemmers eeuwenlang samenleefden met dieren. Van huisdieren en werkdieren tot dieren als handelswaar en vervoermiddel. Archeologische vondsten, oude foto's en museumstukken brengen deze geschiedenis tot leven. Ook wordt zichtbaar hoe de rol van dieren in de stad door de jaren heen veranderde. De expositie is dagelijks te bezoeken tijdens de openingstijden van Rozet in Arnhem. In de Zevenaarse Turma Cultuurfabriek is tot en met 5 juli de expositie The Side of Life te zien. Kunstenaar Edwin Arends toont zo'n 30 schilderijen vol gevoel en herkenbare levenservaringen. Zijn werk kenmerkt zich door expressie, kleur en het gebruik van uiteenlopende materialen. Ook hergebruik van materialen speelt een belangrijke rol in zijn kunstwerken. De expositie is dagelijks te bezoeken van 8:30 tot 10:30 aan de Kerkstraat in Zevenaar. Na 15 succesvolle jaren komt er een einde aan Dreamfield bij recreatiegebied Rederlaag in Lathum. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli vindt met de Final Dream de allerlaatste editie van het Dance Festival plaats. Bezoekers kunnen nog 1 keer genieten van spectaculaire stages, indrukwekkende shows en muziek van bekende artiesten. De organisatie belooft een groots en onvergetelijk slot van een festival dat jarenlang een begrip was in de regio. En tot zover de agendaberichten.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ja, zo word je voor de gek gehouden. Je denkt dat het voorbij is, maar er komt toch nog een laatste kreet van Passenger, Let Her Go. Ik geef een bakje koffie doen. Ik hoop jij ook. Spreken we elkaar straks weer aan de andere kant van het nieuws.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bij het overleg tussen de Europese Commissie en de Taliban in Brussel is een Nederlandse ambtenaar aanwezig. Het gaat in dit geval om een gesprek over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers. Een woordvoerder van asielminister Van den Brink zegt dat verschillende lidstaten, waaronder Nederland, aan de vervolggesprekken deelnemen, maar dit betekent niet dat Nederland de relatie met de Taliban gaat normaliseren. Het is een kans om de terugkeer van afgewezen Afghanen naar hun thuisland beter te kunnen regelen. Een 42-jarige man wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van een poging tot moord op één of meerdere asielzoekers op 7 april bij een AZC in Amsterdam. Marcel de G. uit Vught zou verklaard hebben dat hij dit plan had omdat hij een statement wilde maken na de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. De man gedroeg zich op 7 april opvallend. Toen de politie hem aansprak, zei hij dat ze op tijd waren omdat hij van plan was meerdere mensen neer te steken. De rechter besloot dat de verdachte langer vast blijft zitten. Iran heeft wel ingestemd met inspecties van hun atoomprogramma. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Vicepresident J.D. Vance zei dat al eerder, maar Iran liet weten dat daar geen afspraken over gemaakt waren. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump: ondanks hun protesten en valse beweringen is Iran volledig en helemaal akkoord gegaan met de nucleaire inspecties op het hoogste niveau tot ver in de toekomst. Zonder deze garantie had Trump sowieso niet verder willen praten met de Iraniërs. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest is een 30-jarige man opgepakt voor het illegaal in het bezit hebben van lichaamsdelen. De verdachte heeft ondertussen toegegeven dat hij de menselijke resten uit het ziekenhuis waar hij werkte heeft meegenomen. Maar ook ging hij op begraafplaatsen op zoek naar botten. De politie kreeg een tip dat een verpleegkundig assistent thuis lichaamsdelen bewaarde. De man verklaarde dat hij een passie voor anatomie heeft en ook graag dieren ontleed. Het weer, zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind, is het 25 tot 31 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Oberhausen heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En er is een vrachtwagen gekanteld op de N302 Harderwijk-Lelystad. Tussen Harderwijk en de N305 is de weg in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB.

0: America Razorlight. Het werd in oktober 2006 uitgebracht als tweede single van hun tweede gelijknamige album. Het nummer is de enige nummer 1 hit van de band in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld. Het nummer werd geschreven door frontman Johnny Burrell en voormalig drummer Andy Burrows. De tekst combineert persoonlijke bespiegelingen over een onrustige relatie met vage, iets wat kritische observaties over de Amerikaanse samenleving en cultuur.
1: Dit is Connect met Peter.
0: Ah, weer een heel verhaal. Ik ga je er verder niet mee vermoeien. Ik ga gewoon lekkere muziek draaien. Maar ook wat informatie, natuurlijk. Onder andere muziek van Douwe Bob. Hier is Welcome to Outcast Town.

Phil Collins, I wish it would rain down. Je luistert naar Connect en dat doe je via FM DAB+, via onze app. En als je dan toch via die app luistert, nou, zet dan even push-notificaties aan, want dan word je op de hoogte gebracht van het laatste nieuws uit je eigen regio. Pink nu, what about us?

0: Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de Cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

komt uit de regio. Lekkere R&B-sound van deze indie Parianto, om precies te zijn. Blijven bij jou.

0: Achtereenvolgens Willie Nelson, Always on My Mind. En volgens mij kennen we die ook van Elvis Presley, toch? Gevolgd door dit prachtige product van Jonas Blue featuring Maliv. Je hoorde Edge of Desire. Met nu tijd voor de headlines.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Bij het overleg tussen de Europese Commissie en de Taliban in Brussel is een Nederlandse ambtenaar aanwezig. Het gaat in dit geval om een gesprek over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers. Een 42-jarige man wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van een poging tot moord op één of meerdere asielzoekers op 7 april bij een AZC in Amsterdam. Iran heeft wel ingestemd met inspecties van hun atoomprogramma. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest is een 30-jarige man opgepakt voor het illegaal in het bezit hebben van lichaamsdelen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Het is vanmiddag droog en zonnig. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 graden in het noordelijk kustgebied tot een graad of 31 lokaal in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog en warm. In de nacht kunnen we hier en daar amper van verkoeling spreken. In het noordoosten is het zo'n 14 graden, maar in het westen, zuiden en in de grotere steden tikt de thermometer de 24 graden aan. Dat is een voorbode op wat komen gaat, want morgen wordt het tropisch heet. De zon schijnt uitbundig en bij een zuchtje wind uit het oosten wordt het in de middag gemiddeld 32 tot 35 graden. Het noorden van het land haalt de 30 graden niet, daar blijft de thermometer rond de 28 graden steken. De luchtvochtigheid is hoog, waardoor het benauwd aanvoelt. Op donderdag en vrijdag stijgen de temperaturen nog verder en kan het zomaar 37 graden worden. Op vrijdagavond kunnen er wat onweersbuien ontstaan. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij Zaltbommel heb je 5 minuten vertraging. A15 naar Nijmegen, tussen Hardingsveld, Giessendam en Arkel doe je er ook 5 minuten langer over. En de N302 Harderwijk-Lelystad is tussen Harderwijk en de aansluiting met de N305 in beide richtingen dicht. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: for you, I guess you melt down really easily.
1: Olivia Rodrigo, good for you. Heb je wat te melden? Wat interessant is voor onze redactie? Bel dan gerust 026-4422-282. Een mailtje sturen kan natuurlijk ook. Dat doe je naar redactie@rtvconnect.nl.

0: Ach ja, dilemma's. We hebben allemaal wel eens een dilemma. Om de meest vreemde dingen, maar zoiets vreemds als een dansvloerdilemma. Nee, daar heb ik nog nooit van gehoord. Roeland Beelen hoorde je met daarvoor nog I'm Still Standing. Muziek van Elton John. Gaan we even kijken wat er te doen is de komende tijd.
1: Kaartliefhebbers kunnen op 26 juni van 7 tot 11 uur deelnemen aan de Klaverjasclub in ontmoetingscentrum Kreek in Oosterbeek. Er wordt in kleine groepjes gekaart en iedereen is welkom om mee te doen, zelfs als je geen ervaring hebt. Dorpshuis van Angerlo organiseert een kinderbingo op 26 juni voor kinderen tot en met 12 jaar. Ze kunnen deelnemen onder begeleiding van een volwassene en maken kans op prijsjes tijdens een uur vol plezier en spanning. De kinderbingo vindt plaats van 5 tot 6 uur. Dorpshuis Angerlo is gevestigd aan de Emmastraat. Meer informatie staat op dorpshuisangeren.nl. Het Liemers Midzomerfestival in Groot Holthuizen belooft opnieuw een sfeervol evenement te worden. Op zaterdag 27 juni komen inwoners uit Zevenaar samen voor een dag vol muziek, entertainment en gezelligheid. Op het festivalterrein zijn live optredens, kinderactiviteiten en diverse foodtrucks te vinden. Het evenement staat in het teken van ontmoeting en verbinding. Jong en oud kunnen genieten van een gevarieerd programma. De toegang is gratis. En tot zover de agendaberichten.

sluit deze afslag 2.4 af. Dat wil zeggen, nog niet helemaal. We hebben nog een leuke track te gaan. Maar eerst ga ik je vast een fijne dag wensen. En tot morgen voor een nieuwe afslag 2.4.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarschuwt dat morgen en donderdag de luchtkwaliteit in het zuiden en midden van het land slecht is en dat wordt door smog veroorzaakt. Smog ontstaat op zonnige dagen met weinig wind waarbij de luchtvervuiling zich ophoopt. Dit kan leiden tot hoesten, kortademigheid en meer luchtwegklachten. Mensen die gevoelig voor smog zijn krijgen het advies binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. De lucht is in de namiddag en de vroege avond het meest verontreinigd. De waterschappen treffen maatregelen tegen de droogte. Ook worden de dijken extra geïnspecteerd om in de gaten te houden of de droogte en de hoge temperaturen schade veroorzaken. Volgens de Unie van Waterschappen zijn vooral veendijken gevoelig voor droogte. In Brabant is een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat houdt in dat er geen water uit rivieren, sloten en beken mag worden gehaald om het land te besproeien. Bij het overleg tussen de Europese Commissie en de Taliban in Brussel is een Nederlandse ambtenaar aanwezig. Het gaat in dit geval om een gesprek over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers. Een woordvoerder van asielminister Van den Brink zegt dat verschillende lidstaten, waaronder Nederland, aan de vervolggesprekken deelnemen, maar dit betekent niet dat Nederland de relatie met de Taliban gaat normaliseren. Het is een kans om de terugkeer van afgewezen Afghanen naar hun thuisland beter te kunnen regelen. De plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van Europa is de Nederlandse Tanja Gongrijp geworden. Ze is zeer vereerd met haar verkiezing op zo'n cruciaal moment voor Europa. De Raad van Europa is volgens Gongrijp nu belangrijker dan ooit, omdat de gedeelde waarden van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat steeds meer onder druk staan. De Raad van Europa bestaat uit 46 landen in en rondom Europa en heeft onder andere als doel de vrede in Europa te bewaren. Het weer, zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind, is het 25 tot 31 graden. Dit was het radionieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het wordt al wat drukker op de weg. De meeste vertragingen heb je op dit moment op de A15 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Del en Hardingsveld-Giessendam rijdt het langzaam over 11 kilometer met een klein half uur vertraging. Op de A2 is het druk in de richting van 't Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Waardenburg 10 minuten vertraging. En dan nog de N302 Harderwijk richting Lelystad. Er is een vrachtwagen gekanteld tussen Harderwijk en de aansluiting met de N305. Hierdoor is de weg afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martinikerktoren beklimmen op zaterdag 27 juni, van 3:00 tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de 220 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Bewonersvereniging Heveaveld houdt op 27 juni een buurtmaaltijd op het Heveaveld. Iedereen uit de buurt is welkom om samen te eten en elkaar te leren kennen. Neem zelf eten mee voor een gezamenlijk buffet en eventueel iets extra's om te delen. Vergeet niet je eigen drinken, bord, bestek en glazen mee te nemen. De bewonersvereniging zorgt voor lange tafels, banken en partytenten. Vanaf 5:00 ben je welkom voor de inloop en om 6:00 begint de maaltijd. In het Duivensehorsterpark kunnen bezoekers op zondag 28 juni terecht op een goed gevulde vlooienmarkt met kramen, kofferbakverkoop en hobbyspullen. Het aanbod is gevarieerd en wisselt per kraam. Van kleding en servies tot unieke vondsten en verzamelobjecten. Op het terrein is een theehuis aanwezig voor koffie en thee. De vlooienmarkt is van 9 tot 4:00. Het Horsterpark is gevestigd aan de Horsterparklaan in Duiven. En tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarschuwt dat morgen en donderdag de luchtkwaliteit in het zuiden en midden van het land slecht is en dat wordt door smog veroorzaakt. Smog ontstaat op zonnige dagen met weinig wind waarbij de luchtvervuiling zich ophoopt. De waterschappen treffen maatregelen tegen de droogte. Ook worden de dijken extra geïnspecteerd om in de gaten te houden of de droogte en de hoge temperaturen schade veroorzaken. Bij het overleg tussen de Europese Commissie en de Taliban in Brussel is een Nederlandse ambtenaar aanwezig. Het gaat in dit geval om een gesprek over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers. De plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van Europa is de Nederlandse Tanja Gongrijp geworden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A2 richting Utrecht is de linkerrijstrook dicht vanwege een ongeluk tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. Reken hier op een half uur vertraging. En op de A2 richting Den Bosch is het druk tussen Culemborg en Zaltbommel. Reken hier op een kwartier oponthoud. De A12, Arnhem richting de Duitse grens, daar is het druk bij knooppunt Velperbroek vanwege een kapotte vrachtauto. Hierdoor loop je 10 minuten vertraging op. En tot slot de A50, Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oost-Oost en knooppunt Bankhoef beland je in de file. Je hebt hier 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect. In heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: PhoneConnect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. PhoneConnect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tegen een 58-jarige conciërge van een Soetermeerse basisschool heeft het OM 7 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging geëist. De man werkte tussen 2019 en 2025 op de school en zou met 2 leerlingen ontucht gepleegd hebben. Hij wordt er ook van verdacht in ieder geval 18 leerlingen in het geheim gefilmd te hebben en had een kleine 200.000 afbeeldingen van seksueel kindermisbruik in zijn bezit. Aanvankelijk nam de school klachten van ouders over de man niet serieus, zo bleek vandaag. Het Nederlandse zwemwater is niet overal veilig. Op 46 locaties geldt zelfs een waarschuwing voor gezondheidsrisico's. Nederland heeft zo'n 950 plassen, recreatiewateren en meren waar gezwommen kan worden. Daar wordt de kwaliteit van het water geregeld gecontroleerd. Naast waarschuwingen kan er ook een negatief zwemadvies worden afgegeven. Voor 35 zwemplekken geldt nu zo'n negatief zwemadvies. Tegen 2 vrouwen is 2 jaar celstraf geëist vanwege zware kindermishandeling in Utrecht. De 37-jarige Carlijn van R. zou haar minderjarige dochter en zoon geregeld hebben mishandeld en de 42-jarige vriendin van de vrouw zou medeplichtig zijn. Tussen augustus 2023 en 19 augustus het jaar erop zou de moeder volgens het OM haar kinderen geslagen en geschopt hebben en soms kregen de kinderen een hele dag geen eten of drinken. Ook werden ze opgesloten, gekleineerd of onder een koude douche gezet. In het Groningse ziekenhuis UMCG is vanmiddag op verschillende plekken rookontwikkeling ontstaan. Dit kwam door brand in een groepenkast. De brandweer rukte massaal uit en spoedpatiënten werden geëvacueerd. Volgens de brandweer veroorzaakte een smeulende kabelgoot een rookoverlast. Een van de plekken in het ziekenhuis waar rook voorkwam was de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In het noordoosten is het vannacht 14 graden. In het westen, zuiden en de grotere steden 24 graden. Vanaf morgen is het tropisch. De zon schijnt uitbundig en bij een zuchtje oostenwind wordt het gemiddeld 32 tot 35 graden. Dit was het radionieuws.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment 110 kilometer file in de provincie. Er zijn veel vertragingen door ongelukken. Dat is onder andere het geval op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Het ongeluk is gebeurd tussen knooppunt Vught en afrit Kerkdriel. Reken op een uur vertraging, ook al is de weg alweer vrij. De A2 dan richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg is je vertraging een kwartier. En op de A12 richting de Duitse grens. Daar staat bij knooppunt Velperbroek een kapotte vrachtauto. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging. Tot slot nog de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Loenen en afrit Schaarsbergen is je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De Neumarkt in Kleef verandert op 16 juli van 4 tot 10 uur in een sfeervolle ontmoetingsplek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, verfrissende drankjes en gerechten van diverse standhouders. De Feierabendmarkt biedt de perfecte gelegenheid om samen met vrienden, familie of collega's de dag ontspannen af te sluiten. De sfeer, muziek en culinaire verrassingen maken elke editie tot een aantrekkelijke zomeravond. De toegang is gratis. Voor het repareren van defecte spullen kun je op 25 juli terecht bij Repair Café De Groene Vos in Arnhem. Tussen 10:30 en 1 uur staan enthousiaste vrijwilligers klaar om je te helpen met het herstellen van kleine huishoudelijke apparaten. De reparatie wordt gratis uitgevoerd. De Groene Vos is gevestigd aan de Nieuwe Hommel aan de Witstraat in Arnhem. Boogie Nights keert deze zomer terug op de Ronde Weide in Park Sonsbeek in Arnhem. Op vrijdag 31 juli staat vanaf 4 uur het park in het teken van disco, dance classics en guilty pleasures. De bekende Boogie Nights DJ's draaien de grootste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van foodtrucks, karaoke, spelletjes en nostalgische videoclips op een groot scherm. De bosrijke omgeving van Park Sonsbeek zorgt voor een unieke festivalsfeer. Het evenement is toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie op sonsbeekagenda.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect voor Midden-Gelderland.

0: Hey, want ik voel nu, ik val te hard of vanaf de start.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Tegen een 58-jarige conciërge van een Soetermeerse basisschool heeft het OM 7 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging geëist. De man werkte tussen 2019 en 2025 op de school en zou met 2 leerlingen ontucht gepleegd hebben. Het Nederlandse zwemwater is niet overal veilig. Op 46 locaties geldt zelfs een waarschuwing voor gezondheidsrisico's. Tegen 2 vrouwen is 2 jaar celstraf geëist vanwege zware kindermishandeling in Utrecht. In het Groningse ziekenhuis UMCG is vanmiddag op verschillende plekken rookontwikkeling ontstaan. Dit kwam door brand in een groepenkast. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Het is droog, helder en het blijft nog lang warm bij een zwakke, aan de kust matige oostenwind. Vannacht blijft het droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. De ochtend begint vrij zonnig en het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon bij temperaturen tussen de 28 graden in het Waddengebied tot mogelijk 37 in het midden en zuiden van het land. Het waait bijna niet. Vlak aan zee komt er in de loop van morgenmiddag een zeewindje bij. Morgenavond is het nog lang zonnig en warm. Na morgen houden we zeer warm, droog en zonnig weer met oplopende temperaturen tussen de 34 en 38 graden. Zaterdag koelt het in het westen wat af en kan er ook een regen- of onweersbui vallen. En na het weekend wordt het minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De avondspits is in volle gang en er staat nu 130 kilometer file in Gelderland. De langste file die staat op de A2 richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg kun je er meer dan een half uur bij rekenen. En ook op de A1 is de druk richting Hengelo tussen Voorst en Badmen 25 minuten vertraging. De A15 dan richting Nijmegen, een klein half uur tussen Papendrecht en afrit Arkel. En de A50 richting Arnhem tussen Osse-Oost en Knooppunt Bankhoef rijdt het langzaam over 10 kilometer met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect.

0: met Connect ben je overal thuis.
1: Luister via rtvconnect.nl.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Steeds meer mensen moeten langer dan een half jaar wachten op een WIA-keuring van het UWV. Op dit moment gaat het om ruim 11.000 mensen, ruim 3.000 meer dan vorig jaar. Minister Veilbrief noemt de situatie zorgelijk en wil het arbeidsongeschiktheidsstelsel hervormen met de vakbonden en de werkgevers. Volgens hem kampt het UWV al jaren met een tekort aan keuringsartsen. Om de achterstanden te verkleinen moeten andere medewerkers meer taken van artsen overnemen. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz neemt weer toe na de intentieverklaring tussen de Verenigde Staten en Iran. De belangrijke vaarroute voor de wereldwijde oliehandel was de afgelopen maanden zwaar verstoord door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens scheepvaartgegevens varen er inmiddels weer tientallen vrachtschepen door de zeestraat. De hoofdroute blijft wel gesloten vanwege mijnen, waardoor schepen alternatieve routes moeten gebruiken. De olieprijs is alweer iets gedaald. De gemeente Hardenberg verhoogt de dwangsom voor het COA omdat een asielzoekerscentrum met ruim 100 personen erin nog altijd niet dicht is. Het COA moet vanaf nu €64.000 per dag betalen zolang die opvang open blijft. Het AZC had al in maart de deuren moeten sluiten, maar dat gebeurde niet vanwege een tekort aan andere opvangplekken. De eerdere dwangsom leverde al bijna €5 miljoen aan boetes op. Volgens de gemeente Hardenberg is het nog niet duidelijk wanneer het centrum nu sluit. En twee kinderen die gewond raakten bij het ernstige verkeersongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde liggen nog altijd in het ziekenhuis. Een derde kind mocht vorige week het hospitaal verlaten. Bij dat ongeluk kwamen drie mensen en een volwassene om het leven. De 19-jarige bestuurder van de betrokken auto wordt verdacht van dood door schuld. Volgens de belangenorganisatie van de familie is de situatie van de gewonde kinderen stabiel. Wel bestaan er nog altijd grote zorgen over hun herstel en revalidatie. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Gelderland staan nu verschillende files vanwege pechgevallen en ongelukken. Dat is onder andere het geval op de A1 richting Hengelo. Tussen afrit Voorst en Badmen kom je een kapotte vrachtauto tegen. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging meer dan een half uur. De A2 dan richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. 17 kilometer met 25 minuten vertraging. De N302 Kootwijk richting Lelystad. Daar staat tussen de aansluiting met de A28 en de N305 een gekantelde vrachtwagen. De weg is hierdoor dicht. Tot slot nog de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel. Tussen Zuilichem en de aansluiting met de A2 doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit

0: Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect.
2: Connect.

0: Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Steeds meer mensen moeten langer dan een half jaar wachten op een VIA-keuring van het UWV. Op dit moment gaat het om ruim 11.000 mensen, ruim 3.000 meer dan vorig jaar. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz neemt weer toe na de intentieverklaring tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens scheepvaartgegevens varen er inmiddels weer tientallen vrachtschepen door de zeestraat. De gemeente Hardenberg verhoogt de dwangsom voor het COA naar €64.000 per dag, omdat een asielzoekerscentrum met ruim 100 personen erin nog altijd niet dicht is. En twee kinderen die gewond raakten bij het ernstige verkeersongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde liggen nog altijd in het ziekenhuis. Een derde kind mocht vorige week het hospitaal verlaten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar er staan nog een paar files. De A2 richting Utrecht, daar is het druk tussen afrit Veghel en Waardenburg met een kwartier vertraging. Ook op de A50 is het druk richting Arnhem, een kwartier oponthoud tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. De A325 dan, richting de Duitse grens, 20 minuten vertraging tussen Elst en Lent. En de langste file, die staat op de N344 richting Olten. Daar heb je een half uur vertraging tussen de aansluiting met de N792 en Deventer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is

0: zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De NS rijdt vanaf morgen op meerdere trajecten met minder treinen vanwege de te verwachte hitte. Want bij temperaturen rond de 30 graden kunnen treinonderdelen oververhit raken en storingen veroorzaken. De NS wil door de dienstregeling uit te dunnen eventuele problemen beter opvangen. Er rijden morgenochtend tussen 4 en 8 uur door een landelijke staking helemaal geen treinen, bussen en trams. De vakbonden zijn boos vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid en sluiten meerdere zware acties niet uit. Steeds meer mensen moeten langer dan een half jaar wachten op een WIA-keuring van het UWV. Op dit moment gaat het om ruim 11.000 mensen, ruim 3.000 meer dan vorig jaar. Minister Vijlbrief noemt de situatie zorgelijk en wil het arbeidsongeschiktheidsstelsel hervormen met de vakbonden en de werkgevers. Volgens hem kampt het UWV al jaren met een tekort aan keuringsartsen. Om de achterstanden te verkleinen moeten andere medewerkers meer taken van artsen overnemen. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz neemt weer toe na de intentieverklaring tussen de Verenigde Staten en Iran. De belangrijke vaarroute voor de wereldwijde oliehandel was de afgelopen maanden zwaar verstoord door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens scheepvaartgegevens varen er inmiddels weer tientallen vrachtschepen door de zeestraat. De hoofdroute blijft wel gesloten vanwege mijnen, waardoor schepen alternatieve routes moeten gebruiken. De olieprijs is alweer iets gedaald. En alle inwoners van de Iraanse hoofdstad Teheran krijgen op 4, 5 en 6 juli 3 dagen vrij voor de begrafenis van Ali Khamenei. De Ayatollah kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlische aanval. Op 9 juli is de begrafenis in Mashhad, de geboorteplaats van Khamenei. De burgemeester verwacht miljoenen deelnemers aan de rouwstoet. Na zijn dood werd de Ayatollah opgevolgd door zijn zoon, Mojtaba Khamenei. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Je staat nog in de file op de A1 richting Hengelo. Tussen afrit Voorst en Twello is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht en je vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeers.

0: Daan Zakenroerel.
1: Dit is Connect. Radio De Vette Ketting.
0: Ik zeg allemaal een bijzondere goedenavond. Welkom op jouw dinsdagavondshow hier bij Connect. Oftewel Radio De Vette Ketting op deze dinsdag 23 juni 2026. Ja, normaal heb ik een heel babbeltje voor je klaar. Vandaag even niet, het is warm. Ik ga me niet druk maken vandaag. Ik ga lekker ontspannen en ik ben niet alleen. Normaal ben je het gewend, normaal zit Stefan naast me. Maar ik heb nu hallo Jolanda.
2: Hey, goedenavond.
0: En hallo Jessica.
3: Hallo, goedenavond.
0: En hallo Conquest.
4: Ja, goedenavond.
0: Wat een gezelligheid hier zeg. We zitten hier allemaal in de studio. Hoppakee, ik zeg het meteen even ook het totaalbeeld. Mocht je mee willen kijken, twitch.tv/radiodevetteketting. Daar ben je van harte welkom. Leuk dat jullie er allemaal zijn.
2: Nou, gezellig dat wij op je verjaardagsfeestje bij
0: ja, maar ja, ik heb al mijn verjaardag natuurlijk een beetje gevierd. Maar nu op de dinsdagavond op de radio, hier bij Connect. Nou, hebben we toch een beetje gezelligheid hier. En ik heb gezien dat jij hebt allemaal dingen meegenomen.
2: Zeker.
0: Allemaal taart, slagroom.
2: Ja, mijn verjaardag.
0: Drinken.
2: Ja, zeker.
0: Champagne. Nee. Confetti-kanonnen.
2: Nee, we drinken niet dus.
0: Oh nee, we hebben geen alcohol. Nee, dat hebben we gewoon
2: cola,
0: ja. Ja. En we gaan vandaag gewoon allemaal leuke dingen doen. Mocht je iets aan ons kwijt willen, dan kan dat via 03-16-6x3. En we hebben natuurlijk alleen maar zomerse platen. Want wat een temperaturen zeg.
2: Nou, daar ben ik niet helemaal met je eens.
0: Oh.
2: Want iedereen die mocht een nummer insturen.
0: Oh ja, dat mag.
2: Dat specifiek op jou slaat.
0: Ja, dus mocht jij een nummer hebben die denkt, nou, dat past bij Maurice. Laat het mij weten via 03-16-6x3. En dan komt dat in. Heb je ook een plaatje?
2: Zeker.
0: Oh, gaan we dat zo direct dan meteen doen?
2: Ja, dat is goed.
0: Oké, nou, dan gaan we dat allemaal doen. Conquest is er ook op de motor?
4: Ja.
0: Hoe lang heb je erover gereden met de motor?
4: 2 uur.
0: Oh, en was het niet heet?
4: Nee, zolang je maar rijdt, dan is het niks.
2: Maar reed je het allemaal een beetje door dan?
0: Ja.
4: Ja, even bij Duiven was het wel even aansluiten. Bij Arnhem ook nog een beetje, maar daarna...
0: Verder kon je gewoon lekker... Ja, weet je wat het wel is? Als je straks terug moet, de temperatuur is lekker weg. Je kan lekker rustig op...
4: Nou, 130 erop.
0: Hoppakee, gas erop. Ja, dat bedoel ik. Ja, je hebt wel een mooie motor daarvoor om een beetje gas te kunnen geven.
4: Ja, daarom.
0: Mooi. Jessica is er ook bij.
3: Yep.
0: Hoppakee, gezelligheid. Nou, weet je, we gaan de 2 uur helemaal volmaken hier bij Connect. Zo direct Jolanda. Want Jolanda die heeft dus blijkbaar een nummer voor mij uitgezocht. Nou, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Oh, nee, ik heb problemen.
4: Alles naar de knoppen.
0: Geintje natuurlijk.
2: Ik dacht al.

0: Otters Homerse platen en Lambada, oftewel Kaoma, hoorde hier bij Connect op deze dinsdagavond. En ja, Jolanda die zegt, Maus, we mochten toch allemaal plaatjes voor jou verzinnen, omdat je toch een dagje, ja, ik ben 40 geworden. Ja, 40 jaar alweer. En Jolanda die had een echte plaat helemaal uitgekozen, dat ze zegt, nou, vertel.
1: Ja, ik ga dan voor Ron Brandsteder met André van Duin.
0: Maar waarom? Waarom
1: omdat
0: die plaat?
1: Dat precies beschrijft wie en wat jij bent voor mij.
0: Soep. Oh, nou dan, ja, dat is wel heel lang geleden, hè?
1: Dat is de titel, maar het nummer zegt alles.
0: Oh, even kijken. Dus het gaat natuurlijk over die honeymoon quiz, was dat volgens mij, hè? Van Ron Brandsteden. En dat is wel lang geleden. Ja, Ron Brandsteden is er helaas niet meer. Ze zingen een duet boven de soep. Want dus als je een aantal vragen fout had, dan ging je lepel steeds verder naar beneden zakken. En dan uiteindelijk beland je in de soep.
1: Ja,
0: dus je wil bij mij in de soep belanden.
1: Ik met jou alle dagen.
0: Nou, we gaan even luisteren. Even kijken, want het moet wel een beetje praktisch zo. Ja. André van Duin samen met Ron Brandsteden. Soep. Wie ben

0: wat lekker, hè? André van Duijden en Ron Brandstede, ja. Eigenlijk moet je de clip er ook bij zien, want dan heb je het wel het complete plaatje. Nou, ik vind het mooi hoor, Jolanda.
1: Ik ook.
0: Ja, en de tekst, ik ben het wel met je eens. Oh! Ja, mocht je in de auto zitten denken, nou, wat is dit voor kwaliteit? Ja, het is ook weer een jaar of 18 geleden dat deze plaat uitkwam. En hij stond niet in ons systeem, dus ik heb heel even een klein beetje een omweggetje moeten doen. Maar we hebben hem kunnen draaien. Zo, mooi. Hè? Heb je ook een plaat, Jessica? Oh, Jessica moet nog na. Ik vind het leuk om Jessica een beetje voor de blok te zetten.
2: Nou, lekker weer dan.
0: Ja, lekker, hè?
2: Ja.
0: Nee, heb je geen plaatje?
2: Nee, nog even niet.
0: Jij dan, Conquest?
3: Ik heb nog wel iets, maar ik moet er nog iets bij verzinnen.
0: Oh, hij moet nog even iets verzinnen. Weet je wat, dan gaan we gewoon even lekker muziek draaien. Want straks hebben we natuurlijk ook de vraag van vandaag. Die komt natuurlijk ook weer voorbij. Let's go. We gaan even Macklemore en Can't Hold Us draaien.

0: is afgegeven. Meerdere evenementen, meerdere feestjes, meerdere schoolreisjes worden allemaal afgezegd. Maar wij gaan gewoon keihard door. Dames en heren, 9 minuten voor 7:30 weer op deze dinsdag. Ja, en zoals ik al zei, de hits zijn nog heter bij Connect dan de zon buiten. Man, man, man. Ik zou zeggen, ga niet met je blote voeten over het asfalt heen lopen, want dat is levensgevaarlijk. Krijg je gigantische grote blaren ervan. Mensen zweten zich kapot, mensen springen in het water. Mensen doen de gekste dingen om het maar een beetje verkoeling te krijgen. En wij draaien gewoon de lekkerste platen, zodat je gewoon lekker kan blijven zwingen tijdens deze dinsdagavond. En ja, Conquest is er ook bij.
1: Ja.
0: Conquest, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Leuk dat je erbij bent. Ja, voor de mensen thuis, jij woont hier niet in de buurt.
1: Nee.
0: Sterker nog, het is voor jou gewoon meer dan ongeveer 2 uur rijden.
1: Ja, iets van ongeveer nabij 150.
0: Als ik aan mensen vertel dat ik ene Conquest ken, ene Jeroen, die elke... dat is de derde keer al, vierde keer al dat je hier bent.
1: Ja, je moet niet te vaak komen, hè. even spreiden over het jaar.
0: Ja, nee, dat is ook weer zo. Dat hij toch de moeite neemt om deze kant op te kijken. En dan zeggen mensen, nou, die man is niet goed.
1: Nee.
0: Nee, maar ja, dan pas je precies bij de vette ketting.
1: Nou, dat is altijd goed om te horen.
0: Ik bedoel, als wij doen dat gewoon op, maakt niet uit waar je vandaan komt, wie je bent of wat dan ook. Iedereen is van harte welkom hier. Oh,
1: ze komen zelf vanuit België. Nou,
0: ja, vanuit België zelfs. Ja, Kurt Lemmers die komt ook gewoon soms deze kant op. Helemaal mooi. Hé, maar voor jou ook. Jij had ook een plaat verzonnen.
1: Ja, dat is Too Unlimited, Spread Your Love. En de reden daarvoor is eigenlijk wat je toen een keer hebt laten zien van wat jij voor kinderen allemaal hebt gedaan.
0: Oh, dus, ja.
1: Hè, waar Radio de Vette Ketting daar eigenlijk vandaan kwam.
0: Ja.
1: De hele doe. En dat je dat al jaren doet. En nou ja. Oh. Dat je gewoon inderdaad de kinderen gewoon echt... Nou ja, die op zich niet al niet op vakantie kunnen. Dat je die gewoon ja, heel erg plezier ermee doet.
0: Ja.
1: Dus nou, dan geef je gewoon heel veel liefde daar juist
0: oh,
1: mee.
0: Oh, dat vind ik ja. Wel lief. Ja, nee, ja.
1: Je geeft het altijd door.
0: De Vette Ketting, ja, Radio de Vette Ketting is, nou, ik denk 19 jaar oud nu, denk ik, ongeveer. Ooit verzonnen door Joop. Tenminste, er is een radiostation begonnen. En we hadden een vrijwilliger die had de bijnaam Vette Harry. En toen zei ze, ja, dan moet een radiostation ook een naam hebben. En toen zei hij, nou, dan noemen we toch de Vette Ketting. En zo is het eigenlijk ontstaan. En ja, we waren het radiostation van de oom Joop Stoer. Die de fietsvakanties aanboden voor de kinderen die thuis niet zo breed hadden. En dan konden we 10 dagen in ieder geval een feestje bouwen.
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik wel lief. Nou, weet je wat? Too Unlimited. Spread your love. Speciaal voor jou. Komt-ie aan. Hier bij Connect.

0: Oh, wat een lekkere plaat. Do Unlimited and Spread Your Love. Ja, Conquest, ik vind het mooi.
1: Nou,
0: en ik ben ook van mening, als je een beetje liefde geeft aan andere mensen, dan, en je kan het, hè, je hebt de energie ervoor en dat soort dingen, dan moet je het gewoon doen.
1: Ja, waarom niet?
0: Nou, vind ik ook. We gaan, want het is alweer 3 minuten voor 7:30, dus we gaan even naar de hoogtepunten van het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De NS rijdt vanaf morgen op meerdere trajecten met minder treinen vanwege de te verwachte hitte. Er rijden morgenochtend tussen 4 en 8 uur door een landelijke staking helemaal geen treinen, bussen en trams. Steeds meer mensen moeten langer dan een half jaar wachten op een WIA-keuring van het UWV. Op dit moment gaat het om ruim 11.000 mensen, ruim 3.000 meer dan vorig jaar. Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz neemt weer toe na de intentieverklaring tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens scheepvaartgegevens varen er inmiddels weer tientallen vrachtschepen door de zeestraat. En alle inwoners van de Iraanse hoofdstad Teheran krijgen op 4, 5 en 6 juli 3 dagen vrij voor de begrafenis van Ali Khamenei. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: En dan de verkeersinformatie.
3: Ja, dan mag ik, hè?
0: Ja, nou ja.
3: Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo staat tussen de afrit Voorst en Deventer een file van 6 kilometer door een ongeluk. Ongeveer 16 minuten wachttijd. En dan is de A30 Ede-Barneveld bij Ede-Noord. De afsluiting met de A1. Ja, die is nog steeds door de werkzaamheden dicht.
0: Ja, het is niet normaal. Het is niet normaal. Het lijkt ook alsof ze niet omschieten. De hele weg ligt eruit daar.
3: Ja.
0: Ik ben er van de weekend langs gereden. Ik denk, wat is hier aan de hand?
3: Nou ja, ik ga geregeld die kant langs. Ja. Verschrikkelijk.
0: Het lijkt ook wel of ze opnieuw opschieten daar.
3: Nee, en je gaat echt door de middle of nowhere als je toch wel komen waar je heen wil.
0: Ja.
3: Dat is ook bijzonder.
0: Nou zeker. Dat was het.
3: Dat was hem.
0: Dat was het alweer. Dan gaan we naar het weer. Vanavond is het nog lang zonnig en warm. Komende nacht is het nagenoeg helder en zakt het kwik naar een graad of 18. Morgen verloopt zonnig en heet. Bij een zwakke wind uit het variabele richting wordt het 33 tot 35 graden. En ook donderdag wordt het 33 tot 35 graden. Maar daar komt-ie, dames en heren. Vrijdag is het nog heter. 38 graden. En in het weekend stijgt de kans op een bui. En blijft het waarschijnlijk nog tropisch heet.
4: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: jullie is, maar eigenlijk kan ik wel de hele dag naar de Gypsy Kings luisteren als het dit soort temperaturen zijn. Want wat is het warm, hè? Wat is het warm met z'n allen, zeg. Zo, Jessica,
1: ja.
0: Ik heb de vraag van vandaag ook nog klaarstaan, maar eerst mag jij. De vraag van vandaag, ja, ons kijk weer over mijn donder van Conquest. Die zegt, ja, maar hallo, 7:15. Je loopt uit.
1: Ja, dan ben je toch wel.
0: Draaiboeken hier. Nou ja, je hebt het nu gezien. Hè? Gewoon alles uit de losse pols doen wij het hier. Ja, jij was.
1: Ja, ik was.
0: Ja, vertel.
1: Omi op Stoer kwam net natuurlijk al even te sprake.
0: Omi op Stoer, ja.
1: En jij maakte de kinderen toen mijn oudste meeging altijd wakker met Telekids.
0: Ja, zeker.
1: Altijd gymnastiek.
0: Ja. Dus moeten wij even een beetje Conquest uitleggen.
2: Ja, ik ken het al.
0: Nee, die kinderen die in mijn hoofd waren toen 156. Nou, toen waren er nog 180 zelfs mee, volgens mij.
1: Volgens mij wel, ja.
0: Nou, die lagen dus allemaal in de sporthal te slapen. De ene kant de jongens, de andere kant de meisjes. Allemaal bedjes in de rij neergelegd. Dus je ziet dat het wel heel gestructureerd trouwens, moet ik heel eerlijk zeggen. En die kinderen lagen dan te slapen. En dan rond 7:00 dan liep ik naar de radiomeubel toe. En,
1: met deze temperatuur om 6:00 zetten.
0: Ja, als het deze temperatuur... Maar gelukkig hebben we dat niet heel vaak gehad. Maar dan moesten ze opstaan. En dan werd er een plaat gedraaid. En dan moesten ze eigenlijk allemaal uit hun bedje komen. Ja, dat was Carlo en Irene en de ochtendgymnastiek. Nou ja. Hè? Even terug naar het verleden. Wat een lekker

0: te veel bewegen, maar... Fanatiek. Met deze plaat kan je toch niet stil blijven staan. Kan er wel niet heen, hè? Ochtendgymnastiek, ja, het blijft wel een gouden plaat, hoor. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik ga er wel goed op die plaat. Maar, ja. Nou, even wat anders. Even kijken, want ja, het hele programma loopt hier in de soep, dames en heren. Ik krijg zelfs een bericht even binnen dat Radio De Vette Ketting nu ook in de tuin te zien en te horen is. In Enschede wordt er lekker onder de overkapping meegekeken. Boven de barbecue staat de televisie aan. Heerlijk. Ze zijn dan druk aan het voorbereiden voor aankomende zaterdag. En daar is met een zwembad in die tuin geplaatst, dames en heren. Nou, echt. Nou.
1: Briljant.
0: Ik denk dat je daar met een hele veestal in kan liggen met z'n allen. Ja, zo groot is het. Een beetje voor de verkoeling.
1: Wat een beetje een poolparty.
0: Ja, nou, ik kan je vertellen. Ik moet aankomende vrijdag moet ik op een feest draaien.
1: Oh jee.
2: Ik wens je succes.
0: Ja, ik wens mezelf ook heel veel succes. Het is niet normaal.
1: Dat is denk ik bij die boerderij.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar weet je wat het probleem ermee is?
1: Daar is wel veel wind.
0: Ja, wel. Maar weet je, als je op een feest moet draaien... en met deze temperaturen... mensen gaan niet heel snel dansen. Want ze denken, ja, het is goed met je...
1: Spoor jij wel.
0: Ja, het is hartstikke heet. Wij staan achter de apparatuur. Dus van de apparatuur krijgen we natuurlijk ook best wel wat warmte. En de lichten achter ons en dat soort dingen. Maar wat ze daar wel hebben, is een zwembad.
1: Kijk, maar dat is altijd
0: echt
1: lekker.
0: Een echte zwembad, hè? Gewoon in de grond gebouwd en dat soort dingen. Nou, ik kan je vertellen, deze DJ gaat gewoon vanaf het zwembad draaien, hoor. Hoppakee. Ik neem de mengpaneel erin en ik leg hem op zijn bootje neer. En ik ga wel vanaf de, zo dobberend ga ik
3: nummertjes dat wil ik aan. Horen.
1: Ja. Je kan ook gewoon je zwembroek aandoen en af en toe tussendoor even lekker plonsen.
0: Jawel, maar dat wordt toch weer zo wat. Oké, dames en heren.
1: Mag ik even nog inbreken?
0: Oh ja, tuurlijk mag het.
1: Want ik heb wel een verzoek gekregen.
0: Oh.
1: Van onze aller Omi.
0: Connie.
1: Omi? Ja, zeker.
0: Ja, dames en heren, onze Connie. Ja.
1: Connie had ook een verzoekplaats die ze bij je neer willen leggen.
0: Welke plaat dan?
1: Love Me Tender van onze aller Elvis.
0: Oh, Love Me. Die ga ik zo...
1: Ooit heb je deze vraag gezongen.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: En ja, voor haar is dit nog steeds heel speciaal.
0: Ik ga hem zo direct opzoeken. En dan ga ik hem zo direct draaien voor Connie. Ja, jij hebt wel gelijk. Ja, die kunnen we niet overslaan natuurlijk.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee. Maar, Connie, we gaan daar zo aan nog aan besteden. Maar eerst even dit.
3: Ja, dames en heren. Er was er een jarig hoera, hoera. Dat kan je wel zien, dat was Maus.
0: Ja.
3: Ja, en over tot de orde van de dag, namelijk de vraag van vandaag.
0: Ja.
3: En die luidt, wat heb je liever voor je verjaardag? Een hamburger of een lekker gebakje?
0: Oh.
3: Laat het even weten aan de studio via 0316-333-333 of via de chat van Twitch.
0: Oh,
3: yo.
0: Gaan we nou een polletje starten? Hamburger of een stukje taart? Ja, hallo.
1: Hamburger.
0: Ja.
2: En hamburger.
0: Ja.
1: Taart is leuk voor de na.
0: Ja,
1: eerst die hamburger. Wel, eerst die hamburger.
0: Nee, ik vreet me helemaal vol met de hamburgers.
1: Ja, toch?
0: Ja, echt. Ik vreet me helemaal vol.
1: Ja.
0: Ik heb vrijdag ook echt een burger gegeten, dames en heren. Nou, man.
3: Dat is weer een burger dan ham, denk ik.
0: Ja, dat was echt... Boah, lekker, met bacon erop, alles zat erop en eraan. Heerlijk.
2: Ook tomaat?
0: Nee, dat mag dus niet. Nee. Tomaten, kijk, dan krijg je dit al. Tomaten is de strengste verboden. Als de dokter ziet dat ik tomaten eet, dan heb ik een verder probleem. We gaan gauw verder met muziek. Want... Connie heeft zo direct Love Me Tender aangevraagd. En we hebben natuurlijk ook nog, dat moet ook nog voor 8 uur, anders is Conquest weer boos op mij. De carnaval, de Efteling Chanel. Heb je wel het nieuws opgezocht?
1: Zeker heb ik dat opgezocht.
0: Kijk, en we gaan even de polletje starten. Wat wil je liever, een hamburger of een stukje taart?
1: Jake heeft gevraagd dat je nog even wacht met de Efteling nieuws. Kan die wat later naar bed?
0: Kan die dan later naar bed? En als we dat nou niet doen dan?
1: Ja, dan moet hij zo dadelijk om 8 uur gewoon naar bed. Sorry, Jake.
0: Ja, Jake, dan moet je gewoon om 8 uur naar bed, zo is het ook. En weet je, ik heb het eigenlijk altijd afgezworen... dat er bij mij nooit problemen gebeuren tijdens de studio. Maar ik kan drukken op knoppen wat ik wil, dames en heren.
1: Oh, nee.
0: Maar
1: moeten we nou al die tijd vol gaan lullen?
0: Hij doet het niet meer.
3: Dames en heren, doen we wat voor uzelf?
0: Ja, zorg even dat u even wat tijd voor uzelf verzint of zo. Of wat dan ook. Ik heb geen idee.
1: Ik weet het ook niet. Zal ik anders het Efteling nieuws vast doen?
0: Wat, ga je het Efteling nieuws al vast doen?
1: Ja, we hebben nu toch de tijd.
0: Ja, wacht, als je toch zover bent. Weet je wat, dames en heren? We improviseren gewoon. Ja hoor!
2: Nee, hij doet het weer.
0: We improviseren gewoon.

0: Jola.
1: Nou, het was
0: wat is allemaal aan de hand?
1: Spannend bij de Efteling, joh.
0: Wat was er spannend?
1: Ja, alle achtbanen vielen uit.
0: Oh,
1: de Python,
0: nee.
1: Joris en de Draak, de Fata Morgana. Ja, en dan de Bron 1898. Die ligt al even stil. Dat was vandaag dag 3. Maar de stoomtreinen, de vogelrok, alles is tijdelijk gesloten vandaag.
0: Alles gesloten?
1: Ja.
0: En heeft dat dan met de warmte te maken, denk je?
1: Ja, dat weten ze dus niet.
0: Ik vraag me dan af.
1: Vervelend.
0: En de piranha dan?
1: Ja, die staat er niet bij.
0: Nee, want dat is een waterattractie.
1: Ja.
2: Ja, maar daar stond
1: ik denk dat die dus lekker afkoelt.
0: Ja.
2: En daar stond de file in de wakkerij.
0: Ja, tuurlijk. Ik zou de hele dag daar rondjes draaien, die piranha. Ja.
1: Ja. Ja. Nou, de Fata Morgana blijft nog even dicht, heb ik hier. Want daar gaan ze weer onderhoud aan voeren.
0: Wat gaan ze doen?
1: Ja, onderhoud.
0: Onderhoud, dames en heren. En ze hebben wel veel problemen de laatste tijd, hè?
1: Ja, en die Bron 1898, die blijft nog even dicht.
0: Ja, ook dat loopt helemaal niet lekker, ja. Heb je een favoriete attractie in Efteling?
1: Nee, ik vind de Efteling niet heel bijzonder.
2: Ik ga even naar de woorden zoeken.
0: Ja, ja. En jij?
2: Symbolica.
0: Daar ben ik nog niet in geweest. Ik ben nog niet in Efteling geweest sinds Symbolica geopend is.
2: Wel waar.
0: Niet waar.
2: Was ik ook in de Efteling.
0: Symbolica? Oh, wacht even. Die andere. Hoe heet die andere? Die nieuwe attractie.
1: De Fata Morgana.
0: Nee, die...
3: Nee.
0: Ja.
1: Ja, error. Iedereen weet het dadelijk weer.
0: Alles loopt vast hier vandaag, dames en heren. Ja, Symbolica is met dat dingetje waar je met z'n vijf in zo'n karretje zit. En dan, ja, daar ben ik wel in geweest. En jij, Conquest?
3: Ja, ik vind toch wel inderdaad de Baron dus. Vond ik wel echt leuk.
0: De Baron?
3: Ja, daar ben ik wel heel vaak in geweest.
0: Ja, maar weet je wat het dan is? Zit je in de Baron en dan ga je zo'n vrije val, toch?
3: Ja.
0: Moet je nagaan dat je daar vast komt te zitten?
3: Niet langer.
0: Ja, dan moet je wachten.
1: Dan moet je maar hopen dat je niet net hamburgers hebt gegeten.
0: Nee, want dan
2: je hebt daar geen last van, maar jij gaat er toch niet
0: in? Nee, ik heb hoogtevrees. Ik mag daar niet komen van de dokter.
1: Nee, ja.
0: Ik vind de achtbanen, weet je, de vogelrok heb ik geen moeite mee. Maar zodra ik omhoog moet, weet je wat het dan erg is?
1: En de pagode dan?
0: Nee, ook niet.
1: Ah, maar dat is hartstikke groot, breed.
0: Nee.
2: Ja, bij de vogelrok is het gewoon donker, dus dan zie je het niet.
0: Nee, daarom. Maar bij die andere ga je zo... En dan voel je jezelf helemaal naar achter getrokken voelen. En dan kijk je zo links langs je.
1: Maar is dat niet bij de begoden, schat?
0: Nee, maar dat gaat...
1: Dan die uitzicht
0: doen. Ja, dan weet je hoe hoog dat ding gaat.
1: Ja.
0: Dat doen we niet aan. Dat hadden wij kunnen zijn.
1: Ik vind alles al gauw hoger. Ik ben maar 1,60.

0: hebt een trio. Melo, Emma, Luca. En dan, dat hadden wij kunnen zijn. Het is helemaal geen trio. Volgens mij is het gewoon een duo. Is Emma en Luca één persoon?
1: Ik heb geen idee.
2: Emma en Luca.
0: Ja, nou ja. Nou, het gaat weer lekker vandaag, dames en heren. Ja. Chaos uitzending op de dinsdagavond. Extra chaos hier. Alles loopt hier vast, alles is warm. Mensen in de studio, geen draaiboek, want Conquest heeft hem door de prullenbak heen gegooid.
3: Ja.
0: Hoppakee, weg ermee.
1: Wat heb jij het weer gedaan?
0: Ja, ik ga even kijken, want de vraag van vandaag was: wat wil jij liever voor je verjaardag? Wil je liever een hamburger of een stuk taart? Er zijn al wat mensen die gestemd hebben. En 38% die zegt, geef mij maar een taartje. En dan hebben wij 62% die zegt, nou, ik wil toch wel een hamburger. Nou, mocht je mee willen stemmen, dan kan dat via www.twitch.tv/radiodevetteketting. Kunt u ook lekker live meekijken in de studio. Want we hebben hier een echte Marshall in de studio. We hebben Jessica en Jolanda natuurlijk. Nou, het is wel een grote gezelligheid.
2: Nou ja, zet je in ieder geval niet eentje op dat Stefan niet kan.
0: Nou ja, ik kan je vertellen, normaal ben ik altijd nieuwsitems aan het uitzoeken. Zijn er nog leuke dingen in de omgeving? Maar daar heb ik nu helemaal geen tijd voor.
2: Nee.
0: En sterker nog, het eerste uur zit er alweer bijna op. Zo snel gaat het. Dus, kijk, ik word gecorrigeerd door Jake. En Jake zegt nee, Emma Luca is een zanger. Ja.
3: Oh.
0: Ja. Dus het is één persoon.
2: Oké.
0: Dus Melo en Emma Luca is een duo in plaats van een trio. Ja, nou dan heb je dat ook eens een keer gehad. Dan weet je ook een keer hoe dat is. Ja. De Soundclub, Fiesta, hoor je hier nu bij
2: heel
0: Connect?
2: Saai.
0: Nee joh. Duo? Ja, nou weet je, we zitten op de radio hè.
2: Luister kleine kinderen mee.
0: Ja, het is nog geen 8 uur geweest.
2: Wat is er, Jake?
0: De Soundclub, Fiesta.

0: Siesta. Of Siesta. Ja, ik kan wel een siestaatje gebruiken bij deze hitte. Nee, Fiesta. De Sanklap hoor die hierbij connect op deze dinsdagavond. Ja, het is... warm. Ik heb het echt warm. Terwijl de airco toch gewoon volle bak aan staat hier, hè? Maar niemand ervaart het hier, hè? Qua warmte of wat vind je meevallen?
1: De warmte.
0: Oh. Ja, misschien is het... Ik maak me ook weer veel te druk natuurlijk om alles. Dames en heren, het eerste uur zit er alweer op. We gaan naar het tweede uur al. Het is echt de tijd vliegt voorbij als je het echt gezellig hebt. Stefan wordt helemaal niet gemist, hè?
1: Echt wel.
0: Oh.
1: We missen Stefan altijd.
0: Hier,
1: ik had hem zondag nog gezien.
0: Team Stefan hier, hoor. Hey. Hier.
1: Ik had hem zondag nog gezien.
0: Waar heb je hem gezien?
1: Ja, even bij de eerste training van Vitesse.
0: Och man, wie gaat daar nou nog doorheen dan tegenwoordig?
1: Nou, bloedverziekend heet ik.
0: Ja.
1: Als die kleine jongen en opa daar naartoe willen, dan gaat oma braaf.
0: Ah, kijk, dat was dan
1: zo. Zo ben ik, hè?
0: Ja, nee. Ik zeg ook niks. We gaan richting het nieuws van 8 uur. En dan zijn we straks weer terug met het tweede uur. Kijk. Oh god.
2: Ja.
0: Ah, ja, hij doet het, dames en heren. Hij doet het. Tot zometeen na 8 uur met de tweede uur hier op de dinsdagavond.

0: outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de IND doorgaat met het controleren van telefoons van asielzoekers, ook al ontbreekt daar nu een wettelijke basis voor. Door een uitspraak van de Raad van State werd die controle juist tijdelijk stopgezet. Maar voorstanders zeggen dat het hervatten nodig is voor de nationale veiligheid. Tegenstanders vinden het juridisch onhoudbaar. Minister Van den Brink waarschuwt dat pas met een nieuwe wet de controles van telefoons van asielzoekers weer mogelijk zijn. Oekraïne zegt een belangrijke spoorbrug op de door Rusland bezette Krim te hebben vernietigd met droneaanvallen. Die brug is maar één van de weinige spoorverbindingen tussen de Krim en Rusland. Volgens het Oekraïnse leger is ook een tweede aanval uitgevoerd om herstelwerkzaamheden te verhinderen. Daarbij zouden onder meer een hijskraan en een trein zijn geraakt. Oekraïne noemt de actie een tactische overwinning, omdat het Russische troepenverplaatsingen via de Krim nu bemoeilijkt. De NS rijdt vanaf morgen op meerdere trajecten met minder treinen vanwege de te verwachte hitte. Want bij temperaturen rond de 30 graden kunnen treinonderdelen oververhit raken en storingen veroorzaken. De NS wil door de dienstregeling uit te dunnen eventuele problemen beter opvangen. Er rijden morgenochtend tussen 4 en 8 uur door een landelijke staking helemaal geen treinen, bussen en trams. De vakbonden zijn boos vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid en sluiten meerdere zware acties niet uit. En de Tweede Kamer wil dat het kabinet sneller komt met een uitreisverbod voor meisjes die risico lopen op genitale verminking in het buitenland. Volgens VVD, CDA en SP duurt de voorbereiding van wetgeving veel te lang. Het uitreisverbod moet door een rechter kunnen worden opgelegd om meisjes beter te beschermen. Ook wil de Kamer een meldplicht voor scholen en zorgverleners bij vermoedens van risico. Nog te weinig ouders die betrokken zijn bij genitale verminking worden nu strafrechtelijk vervolgd. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo heb je tussen Voorst en Deventer 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Sex on Fire, oftewel Kings of Leon, hoorde hij. En dit hoorde dus, hij niet te doen, maar hij deed het toch. Oh, wat een probleem hier af en toe in de studio, hè. Wat een probleem hier.
1: Dit is Connect. Radio De Vette Ketting.
0: Ah, het wordt allemaal opgelost. De mensen zijn er keihard mee bezig en we moeten er maar even mee doen. Goedenavond, Jolanda.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond, Jessica.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond, Conquest.
4: Goedenavond.
0: Het is nog steeds een gezellige bende hier in de studio op deze dinsdagavond. Het is vandaag zelfs 23 juni 2026. Het WK voetbal is natuurlijk ook nog in volle gang. Portugal speelt tegen Oezbekistan. En daar is het inmiddels rust. En hij heeft eindelijk gescoord. Cristiano Ronaldo heeft 2 doelpunten gemaakt. Het is 3-0 voor Portugal.
2: Zo.
0: Ja, het werd een keer tijd, hè?
2: Nou ja, hij had al 11 jaar niet gescoord.
0: 11 jaar niet gescoord?
2: 11 jaar niet.
0: Op het WK niet?
2: Op het WK niet.
4: Oh, hij heeft vergeten of zo.
0: Ja, hij heeft hij is even vergeten dat hij spit. Maar ik moet wel zeggen, die man is 41, hè?
2: Ja, oud, hè?
0: 41. En net zoals Messi ook. Die rampt hij de een naar de ander er weer in.
2: Ja, maar ja, met 41 ben je wel echt oud.
0: Ben je dan oud?
2: Heel oud.
0: Ja, 41, bedankt, hè? Ja, als je 41 bent. Maar als je 40 bent, niet, toch?
2: Nee. Dan ben je echt nog een jonge god.
0: Ja, gelukkig maar, zie je. Oeh, ja, anders was ik al, anders was ik geen jonge god meer geweest, natuurlijk.
2: Nog 359 dagen, dus.
0: En dan ben ik weer aan de beurt?
2: Dan ben ik weer aan de beurt.
0: Ja, dat is ook weer zo.
3: Maar dat betekent dus dat ik in augustus in één keer oud ben?
2: Ja.
0: Want hoe oud was je in augustus?
3: 41.
0: Word je dan 41? Ja. Ja, nou, dan weet je waar je aan toe bent.
3: Ja, fijn weer.
0: Ja.
2: Ik mag dat wel zeggen.
0: Ja, en Conquest, hoe oud ben jij dan?
4: Nou, jong, 47.
0: Oh, dat is nog een hartstikke jong.
4: Bijna
2: oh,
4: antiek.
2: Broekie.
0: Ben ik nou de jongste hier?
2: Ja.
0: Het komt niet vaak voor, trouwens, dat ik de jongste ben.
2: Ik ben weer de oudste. Dat is de andere kant.
0: Ja, dat is ook weer de andere kant natuurlijk. En Phil die komt ook lekker gezellig binnen. Die zegt, ik ben ook al oud. Ja, weet je wat? Ik ben wel nieuwsgierig. Laat even weten hoe oud je bent in de chat. Mocht je meeluisteren, laat even weten hoe oud je bent. En of je je ook zo daadwerkelijk voelt.
2: Oh. Nee.
0: Niet?
2: Nee.
0: Oh,

0: er wordt in de chat gevraagd wie er allemaal in de studio zitten. Ja, voor heel veel mensen kennen alleen de namen eigenlijk, maar nooit de gezichten. Dat is Jolanda. Jolanda, steek even je hand omhoog. Hoi!
1: Hoi.
0: Dit is Jessica. Hoi. Kijk ook even. En het is Conquest, dames en heren. Ja, wat een gezelligheid hier, hè. Het is heerlijk warm hier in de studio. De temperaturen zijn hoog. It's hot in here. Leuk dat jullie nog steeds er allemaal zijn.
1: Ja.
0: Ja.
1: We durven niet weg te gaan. Anders boos.
2: Nou, ik sta verdubbel geparkeerd.
0: Wie?
2: Ik.
0: Zijn je dubbel geparkeerd?
2: Ja, je staat achter mij.
0: Oh.
1: Daar sta ik nog tussen, hè?
0: Ja, Jolanda, we kunnen even buiten kijken. We hebben hier een buitencam. Maar Jolanda, je hebt wel heel graag die auto geparkeerd.
1: Ja, maar ik moest alle boodschappen eruit halen.
0: Ja, dat is waar.
1: Niet zo eind lopen.
0: We hebben taart, we hebben drank.
1: Jij reed voor mij.
0: Ja.
1: En heel asociaal parkeerde je voor mij, voor de deur.
0: Nee, want dat is
1: dus
0: mijn
1: privé. Dus ik dacht, ja, weet je.
0: Ik heb daar een privé.
1: Maken, dus zet ik hem gewoon
0: ik heb daar een privé parkeerplaats.
1: Ja, ik nu ook.
0: Ja, dat blijkt. Ja. Net zo makkelijk. Even kijken. Ik vroeg net hoe oud de gemiddelde luisteraar was. Ik schrik hier wel een beetje van, hè?
1: Oh, nee.
0: Ja, dat is een beetje een hoge leeftijd. Sylvia zegt 64, maar dat geloof ik niet.
1: Nee.
0: Nee, want als jij 1980...
1: Sylvia komt uit 1980.
0: Ja, dan ben je niet, dus ben je niet 64.
1: Ja. Of wat, 45?
0: Phil, die is 46. André is 68. Sonja wordt zaterdag 63. René zegt, ik ben oud en hot. Ja, dat kan natuurlijk ook. Lady Ria die zegt, ik ben 59. Kijk lekker, Ria. En Connie die zegt, ik ben 63. In september word ik alweer 64. Oud, wat is dat? Ja, nee, dat vraag ik me ook af. Het is maar een getal natuurlijk.
1: Groot gelijk, Connie.
0: Mars Kimo die zegt, ik ben 55. Maar René die wil toch wel zijn leeftijd geven. Hij zegt, ik ben 54 jaar oud. En we hadden het net over over. Als je toch een beetje oud wordt, hè, heb je een midlife crisis.
1: Heb je dat gehad? Crisis? Nee, ja? Dat is mensen die tussen 40 en 45 zijn.
0: Ja, daarom vraag ik ook. Heb je dat gehad?
1: Ik heb 10 jaar voorbij, schat.
0: Maar heb je dat gehad?
1: Geen last van gehad.
0: Nee. Jij dan, Conquest. Ja, jij zit op 47.
2: Ja, ik zit er precies in.
0: Ja, heb jij iets in jouw 40 jaren gedaan waarvan je dacht... Nou, hoort eigenlijk niet bij mijn leeftijd, maar ik heb het toch maar gedaan.
2: Nee.
0: Een dikke motor gekocht.
2: Ja, nou ja, goed.
0: Ja, zie je, ja. Ja. En daar ga je dus al. Heel veel mensen denken dan van, ja, weet je, het valt allemaal wel mee. Maar anderen kunnen zeggen, ja, dat is wel een midlife-crisis dingetje.
2: Ja, zo kun je het noemen.
0: Ja, misschien. Nou ja, of je bent gewoon lekker motor willen rijden. En je hebt gewoon een mooie motor, zo kan je het ook gewoon zien.
2: Ja.
0: Ja, ik ga een tatoeage zetten. Jessica.
1: Daar houden we je aan.
0: Nee, niks ervan.
1: Ja, je hebt het nu gezegd.
3: Wij gaan mee, hè, Jolanda.
0: Nee, jullie gaan helemaal niet mee. Het gaat niet gebeuren.
1: Wij gaan dat zien.
0: Heb jij plannen? Want jij bent 41, Jessica.
3: Nee, eigenlijk.
0: Heb jij dingen van waar je denkt van, nou, dat wil ik nu kopen wat ik nooit heb gewild?
3: Nee, eigenlijk niet.
0: Nou. Piece of cake dan, toch?
1: En jij dan?
0: Ja.
2: Uh-oh.
1: Behalve dat je tattoo neemt.
0: Nee.
1: Heb je nog meer wilde plannen voor je 40?
0: Nee, maar wat ik net ook zei, ik voel me. Ik ben 40. Vroeger keek ik naar iemand die 40 werd. Keek ik wel een beetje op van, hé, dat is een oud persoon. Maar zo voel ik me niet.
1: Nee, maar dat is wat ik net zei. Ik ben 55.
0: Echt niet.
1: In mijn hoofd ben
0: je
1: ik gestopt
0: 75.
1: Bij 32.
0: Oh.
1: En dan loop ik langs een spiegel en dan kijk ik en denk, wow, oude kop.
0: Oude kop.
1: Oude kop.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is gewoon zo. Maar in mijn hoofd ben ik 32.
0: Ja, maar dat is goed, toch?
1: Ja, ik ben daar heel gelukkig mee.
0: Ja, nou, wat anderen ervan vinden, moet je lekker links laten liggen. Zo is
1: ja,
0: het ook. Die Dennis is inmiddels 61. Oh, kijk, Sylvia die zegt, ik draai graag om, ze is 46, maar... Memopauze, wie? Zeggen nee, die wil dat wel even weten. Nou, dat is ook allemaal weer. Ja, het leven vliegt voorbij. Je moet genieten van het leven, dames en heren. Voordat je het weet, krijg je slecht nieuws of wat dan ook. En dan heb je niet alles uit het leven gehaald. Dus dat zou mijn advies zijn. Ga lekker genieten van je leven.

0: Ultimate Chaos, oftewel Casanova, hoorde je hier bij Connect op jouw dinsdagavond. Ja, en even huishoudelijke mededeling voor de mensen die morgen met het OV moeten. Hou er even rekening mee. Reizigers morgen in Gelderland, die hebben een probleem. Want ja, tussen 4 uur 's ochtends en 8 uur, dan leggen ze het werk weer neer. Zowel de treinmachinisten als de buschauffeurs die zeggen van, nou, we zijn er helemaal klaar mee. Het gaat om het protest tegen de kabinetsplannen voor de WW en de AOW-leeftijd. En de vakbond wil met de staking aandacht voor de bezuinigingen op de werkloosheidswet en het verhogen van de AOW-leeftijd. Nou, de staking is dus niet gericht op de werkgevers, maar op het kabinet.
1: Nou,
0: kunnen we dan niet met z'n allen gewoon een keer één dag zeggen van, we leggen alles plat?
1: Ja, lijkt me een goed idee.
0: Hè?
1: Ja.
0: Gewoon de winkels alles plat leggen.
2: Ja, behalve als je op de operatietafel ligt.
0: Nee, ja. Ja, maar dan wachten we even alleen als het spoed is. Anders moet je even een dagje wachten. Nieuwe knie, wacht jij maar even een dagje.
2: Ja.
0: Ja, dan voelen ze het wel, hè. Kijk, als je met spoed geopereerd moet worden, vind ik het een ander verhaal.
1: Ja, dat is ook anders.
0: Dat is ook dat de brandweer.
1: Politie, ambulance, iets nodig hebt, dat werkt gewoon.
0: De politie mag ook een dagje thuis blijven.
1: Nee.
0: Dan krijg je een chaos in Nederland, dames en heren.
1: Ja, dat wel. Dan creëer je echt chaos.
0: Ja, en wat als, stel dat de politie een dagje thuis zou blijven. Wat zou jij dan doen?
1: Gezellig samen op de bank zitten, omdat die dagje thuis is.
0: Oh ja, je hebt natuurlijk een politieman natuurlijk. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Maar samen een dagje thuis blijven, maar je zou niks stouts doen.
1: Nee. Dat doe ik zo al, dan hoef ik niet...
0: Oh nee, dan hoeft de politie niet om een dagje voor thuis te blijven. En jij, Jessica, zou je iets doen wat... stel dat de politie gaat staken de hele dag en niet aanwezig is?
3: Nee, ik moet een goede voorbeeld geven.
0: Oh, dit is wel heel moedelijk, hè? Dit is wel, je wordt echt
1: geloof
0: oud, hè?
1: Geloof je dit zelf, yes?
0: Ja.
1: Geloof je dit zelf ook?
3: Nee.
0: Oké. Politiek correct op de radio, dames en heren. Jij dan?
2: Ik denk dat ik hem op de snelweg even flink opentrek.
0: Ja. Een beetje, hoe hard zou je dan gaan op de motor?
2: Nou, ik denk dan 190, maar dan houdt het ook wel op.
3: Ja, maar dan je moet je ook hopen dat de flitspalen staken.
0: Ja, de flitspalen hebben ook een dagje vrij.
2: Ja, stroom eraf, klaar.
0: Ja, stroom eraf. Ja. Maar ja, want elektriciën zijn ook, hè?
1: Ja, ik wou zeggen, alles staakt. Dan
0: alles
1: staakt. Ook stroomvoorziening.
0: Ja.
2: Koelkast.
0: Ja. Koelkast staakt. Alles staakt.
1: Geen water.
0: Ja.
2: Leuk dat je naar de wc moet.
0: Ja, dat is ook weer wat, hè.
1: Hey,
0: ja.
1: Wij wonen gelukkig tussen de Rijn en de Waal in. Dus ik zit goed. Kan altijd met mijn emmertje op pad.
0: Dat is dan wel weer zo.
3: Ik kan
0: dat
3: naar
0: is...
3: de Rijn lopen.
1: Ja, nou, dat bedoel ik.
0: Pim is wel mee eens, hoor. Die zegt, gooi er maar die plant, die zooi. En even laten voelen, zeggen nee. En Alex, die is ook blij. Nou, dan zijn we allemaal blij. Ja, ik weet niet of ik... ik zal keihard gaan rijden, denk ik.
2: Ja.
0: Ja, ik zou ook gewoon even het gaspedaaltje los.
1: Oh, je zit hier om de hoek van Duitsland. We kunnen zo vaak even los.
0: Nee, maar dan heb je nog steeds mensen die... Ja, dan ook, maar gewoon even gas. Poef.
1: Ja, maar hoe dat je dat ook bent, draait of keert. In Duitsland gaat dat beter als hier. Want
0: ja, of met een graafmachine iets helemaal kapot slaan.
2: Mm.
1: Jij hebt echt af en toe bizarre ideeën.
0: Nee, is toch mooi? Gewoon eerst in de Efteling alles kapot schieten. En nee, ja, dat lijkt me... Ja, maar mag dat niet? Ja, ligt eraan waar. Kijk, als iets toch al gesloopt moet worden, dan zegt de politie toch niet tegen mij van, dat mag jij niet doen.
1: Hey, niet.
2: Dat is graag gedaan.
0: Ja, dankjewel voor je hulp natuurlijk.
1: Dankjewel voor je hulp.
0: Ja, dankjewel. Kokomo en de

0: Kokomo en The Beach Boys hoorden hier bij Connect. En we hadden net natuurlijk een verzoekplaatje van onze Corny. Ja, want Corny die wilde ook een plaat horen.
1: Zeker.
0: En Corny wilde de plaat Love Me Tender horen, omdat ik dat een keer even voor haar gezongen heb.
1: Ja.
0: Nou, lach. Ja, ik ga het nu niet doen, ik ben echt een beetje verkouden.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Hey.
2: Hij wilde weer niet.
0: Jawel, hij

0: Het blijft een goede plaat. Elvis Presley en Love Me Tender. Dat brengt ons tot de klok van 1 minuut voor 8:30. We gaan naar de hoogtepunten van het nieuws. Tenminste, ja, hij doet het.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de IND doorgaat met het controleren van telefoons van asielzoekers. Ook al ontbreekt daar nu een wettelijke basis voor. Oekraïne zegt een belangrijke spoorbrug op de door Rusland bezette Krim te hebben vernietigd met droneaanvallen. Volgens het Oekraïnse leger is ook een tweede aanval uitgevoerd om herstelwerkzaamheden te verhinderen. De NS rijdt vanaf morgen op meerdere trajecten met minder treinen vanwege de te verwachte hitte. Er rijden morgenochtend tussen 4 en 8 uur door een landelijke staking helemaal geen treinen, bussen en trams. En de Tweede Kamer wil dat het kabinet sneller komt met een uitreisverbod voor meisjes die risico lopen op genitale verminking in het buitenland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Dan de verkeersinformatie, Jola.
2: Op de A30, Ede-Barneveld, nog steeds de aansluiting met de A1 is afgesloten in verband met werkzaamheden. En dan hebben we Harderwijk, Lelystad, ook Gelderland. De aansluiting met de N306 en de aansluiting met de N305... die zit dicht in verband met een gekantelde vrachtwagen.
0: Wil je niet zo hard zitten hoesten hier? Dat hoesten in de studio, dames en heren. Maar daar waren ze.
2: Ja.
0: Gelukkig. En voor de rest kan je lekker doorrijden?
2: Ja. Oh. Nou ja, wel in onze regio.
0: Nou, gelukkig.
2: Nog alleen onze regio van jou noemen.
0: Ja, nee, daar heb je goed gedaan. Want
2: ja, nou, dat bedoel ik.
0: Kijk, we hebben niks natuurlijk aan als in Amsterdam daar een weg eruit ligt. Nee.
2: Nee. Dus hebben wij geen luisteraars, denk ik.
0: Nee, ja, nee, we hebben wel overal luisteraars, behalve in Amsterdam. Mocht je toch... Patrick kwam uit Amsterdam.
2: Ja, dat snap ik wel. Ja,
0: ja. En dan het weer, dames en heren. Vanavond is het nog lang zonnig en warm. De komende nacht is het nagenoeg helder en zakt het kwik naar een graad of 18. Morgen verloopt zonnig en heet. Bij een zwakke wind uit de variabele richting wordt het 33 tot 35 graden. En ook donderdag wordt het 35 graden. Vrijdag is het nog heter met 35 tot 38 graden. Nou ja, in het weekend stijgt de kans op een bui en blijft het waarschijnlijk nog tropisch heet.
2: Zondag ook?
0: Zondag ook, ja.
2: Oh, gelukkig.
0: Wat ga je doen dan zondag?
2: Ja, varen in Giethoorn.
0: Oh, lekker. Ja.
2: Dat is Jakey-jarig. Ja. Graag.
0: Ja, dan moet je lekker gaan varen. Dames en heren, 1 minuut over 8:30. Oh, wacht even.
3: Ik ga inbreken.
0: Oh.
3: Moment.
0: Oh, wacht even. Wat gaat er gebeuren?
2: Nou gaat het
0: gebeuren. Gaat het gebeuren, dames en heren. Er komt een doos hier naar mijn kant op. Moet ik die nu openmaken? Ik krijg een doos. Wacht even, dan doe even een andere melodietje eronder. Hè, wat maakt het uit? De hele uitzending. Hoppakee, hier. Ik heb een doos.
2: Jij hebt geen doos, je hebt een doos gekregen.
0: Ja, ik heb een doos. Die is voor jou.
4: Ja.
0: Of nee, niet jouw doos.
5: En door.
0: Ja, en door. Joost, half uurtje waren we aangebroken, maar ik werd even onderbroken. Ik heb hier een doos. Kan ik het gewoon openmaken?
4: Ja, maak
0: is
4: maar
0: het breekbaar? Is het,
4: ja, er zit wel iets breekbaars in.
0: Oh, dan moet ik er voorzichtig mee doen.
4: Ja, het breekt niet zomaar.
0: Oh, gelukkig maar.
6: Nou, daar kan je helemaal iets mee doen.
0: Nou ja.
4: Die krijgt al knoppen in. Ja.
2: Zolang dat er geen knopje in die doos zit, gaat het goed.
0: Ik moet nog 2 plakketjes, of nog 4 zelfs. Jongen.
4: Goed dichtplakken.
0: René die zegt het is een waterpijp. Nou, ik weet niet. Nee, een waterpijp was hier niet in. Even kijken. Ja, heb ik het nog niet. Jongen, je hebt het wel goed ingepakt hoor.
4: Ja, daar ben ik goed in.
2: Moest een heel eind mee op de motor.
0: Ja, de motor opgegaan.
4: Goeie shakedown.
2: Hij heeft verschrikkelijk gereisd om bij jou te geraken.
0: Kijk eens, dames en heren. Oh. Ik heb hier een hele mooie glas.
4: Ja.
0: Maurice staat er 40 jaar. Uitstekend sinds 1986. Ik zou het even voor de cam houden. Zien de mensen.
2: Geweldig.
0: Wacht even, de DJ zo. Hoppa, kijk eens. Oh, uitstekend sinds 1986. Maurice. Oh, wat een mooie glas zeg. En dan zitten ook nog lekkere snoepjes bij. Oh, witte chocolade.
2: Oh, daar hou jij niet van. Geef maar aan mij.
0: Ja, kijk
2: maar.
0: Niks ervan. Is gewoon van mij. En ik kijk eens. Ik heb ook nog eens een mooie paar sokken. Kijk eens. Ah, Conquest. Ja. Super lief, man.
4: Ja, graag gedaan.
0: Dankjewel. Als het me niet hoeven. Ik vind het al leuk dat je er bent.
2: Ja, wij ook.
0: Krijg ik zomaar cadeautjes van Conquest. Ach, en het is ook een mooie glas ook, hè?
2: Ja. Glas nu.
0: Ja, hier ga ik overal naartoe en dan zeg ik... Hallo, doe mijn drankje maar hierin.
4: Ja.
2: Nou, dat doe maar niet, want dan gaat je geheid onderweg kapot.
0: Niks te weten. Deze gaat mooi met. Dankjewel, Conquest.
4: Graag gedaan.
0: En dan is het tijd voor Joost's half uurtje. Ja, leuk toch? Heel mooi cadeau, zegt Corny. Nice one. Wauw, dat is pas een mooi cadeau. Ja, jongens. Ik word verwend. Dankjewel, Conquest.
4: Alsjeblieft.
0: En dan gaan we gauw verder met Joop's half uurtje. En wat gaan we doen? Gewoon lekkere zomerse platen. Dus mocht je een plaat horen en je denkt, nou, die past echt bij de hitte, laat het even weten via 0316 6x3.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is
0: Connect. En mijn eigen favoriete plaat is deze wel. Cult You Be Loved van Bob Marley. Hoor je hier nu bij Connect.

Bob Marley en Could You Be Love tijdens de Joop's half uurtje op deze dinsdagavond. Kurt Lemmens, onze Belgische vriend, die zegt: nou Maurice, ik draai laatst tijd een beetje platen. En als hij op een Nederlands feestje moet draaien, dan vraagt hij nog wel eens aan mij: Mau, zijn er nog een platen die een beetje hot zijn in Nederland, die ik mee moet nemen, absoluut naar dat feestje of wat dan ook. En toen kwam hij naar mij toe, hij zegt: Maurice, ik heb nu een plaat. Deze wordt heel vaak aangevraagd om zo'n feest. Ken je deze platen? Ik denk, nou ja, even luisteren dan. Ja, we kennen hem allemaal wel, die Rutger van Barneveld. Met Eleonora, maar nu heeft hij een nieuwe plaat die op TikTok helemaal viral gaat. De Zwoele Zomernachten, hier nu.

0: Het lijkt net of je een beetje in Griekenland zit, hè? De sitaki, je klokjes en alles erbij. De nieuwe plaat van Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Nou, wat vinden we ervan?
1: Ja.
0: Lekker enthousiast hierover.
2: Het is muziek.
0: Het is muziek, ja, ja, ja. Je vindt er niks?
2: Nee, het is niet helemaal mijn ding.
0: En Jessica dan?
3: Nee, mij ook niet.
0: Ook niet, Conquest.
1: Staat niet op mijn playlist, denk ik.
0: Nee, maar het is toch wel bizar dat hij in ieder geval op TikTok behoorlijk viral gaat. En op feestjes wordt hij echt heel vaak aangevraagd. Ik snap er niks van.
3: Nou, ik zag ook wel voorbij komen dat hij als kanshebber voor de Vierdaagse hit is.
0: En wat zeg je nou?
3: Ja.
0: De kanshebber voor de Vierdaagse hit?
2: Ja.
0: Nou, dan moet ik er nou ook maar een plaat uit gaan brengen dan. Want dan kan ik het ook wel.
2: Iets met een hamburger.
0: Ham, ham, ham, ham, ham, ham.
3: Oh, daar gaat-ie.
2: Daar hebben we ooit een nummer op.
0: Ja, gemaakt, ik heb daar nog een stukje tekst voor, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dan moet je ze gaan afmaken, dan kunnen we hem uitbrengen.
0: Ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham. Maar eigenlijk klopt het niet met mijn zin, want het is ham, ham, ham, ham, ham, hamburger. Zo'n plaat moet het worden.
2: Ja. Jij wilde dit muziekje eronder, schat.
0: Ham, ham, ham, ham, hamburger. Zo'n plaat moet het worden.
2: Ja, maar daar kun je ook mee openen of mee eindigen.
0: Ja, dat is ook weer waar. Ja. Jullie zijn gewoon oud, wordt er gezegd, hè, door René. Nou, dat is ook lekker dan.
2: Ja, dat zijn we ook. Ja. Dankjewel.
0: Over oud gesproken, deze plaat werd ook aangevraagd. Het is een plaat van Johnny en Jeffrey. Jeffrey, mooie naam, hè? Dat kom je niet zo vaak tegen, Jeffrey. Dus altijd Jeffrey of zo. En lange hete zomer. Veel jongen die zeggen, ik wil die plaat wel horen. Omdat als we dat dan toch over hete zomerplaten hebben, dan graag die plaat. Nou, voor speciaal voor jou,

0: zomer is voor jou en mij. Nou, de zomerse temperaturen die hebben we wel hoor. Man, man, man, boven de 35 graden. Alles erop en eraan. Code oranje. Mensen die... afvalstations, hè, krijg je ook een speciale schemaatje.
1: Ja, die sluiten...
0: Ja.
1: Bij ons in het dorp om 2:00 middags.
0: Nou, ik moest zaterdag ook nog even gauw even wat wegbrengen. En toen kwam ik daar. En het is gewoon 39 graden daar op dat afbal. En ik stond daar. Ik denk, ik heb echt te doen met die mannen. En vrouwen, hè. Want anders krijgen we dat weer.
1: Nou ja, wij stonden er gisteren.
0: Ja.
1: Om 2:07.
0: Ja.
1: Omdat het internet zei dat die open was. En toen was dit dus gesloten.
0: Ja, maar wel terecht, toch? Ja, wel terecht, toch?
1: Ja. Maar ja. Ik heb net in de bloedhit ook mijn auto's daar volladen om daaruit te laden.
0: Wat had je bij je?
1: Ja, hout, metaal, plastic.
0: En waar ben je dat nu gelaten?
1: Vandaag ben ik er gegaan.
0: Heb je de hele auto volgeladen en dan krijg je dat natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, nu heeft het een nachtje in mijn auto mogen overnachten.
0: Oh, maar dat is ook wel lekker.
1: Nou ja, dat weet ik niet. Ik vond het wel...
2: Totdat je boodschap minder. Moet doen.
0: Ja, nee, ja, tot je boodschap moet doen. Dan metaalgas even aan de kant of zo. Hé, hey, hallo.
1: Ah ja, het was allemaal gezaagd metaal, dus ook niet...
0: Oh, god. Je hebt toch niet je bekleding kapot, hè?
1: Fijn glad. Nee, mezelf.
0: Oh, god.
2: Oh, jee.
1: Ja, het was wat lang, dus het stak zo half door mijn auto heen.
0: Jolanda heeft markers, dames en heren. Hè?
1: Ja. Ja. Ik heb een tatoeages, dus...
0: Ja, nee, dat is ook goed. Dat is zeker waar. Hé, hey, we gaan gewoon verder, want we hebben nog ongeveer 10 minuten. En welke zomerse plaat er absoluut niet mag ontbreken in deze tijd? Het is zo'n lekkere plaat. Ik kan er niks aan doen. Het is Hugo en Bam Bam, oftewel Jamaica.

0: vijf minuten voor acht. Ik moet nog twee platen draaien. Ik ben benieuwd of het systeem kan wat ik wil gaan doen. Nou, weet je wat?
1: Het is 8:55 hoor.
0: Oh, 8:55. Ja, sorry, iets bij me. De hitte. Het stijgt me naar mijn hoofd. Ja, echt waar, joh. Ja, ik kan ook helemaal geen haar genezen.
2: Maar een flamingo.
0: Een flamingo. Ja, Alex die stuurt even een berichtje. Komen de ragers ook nog voorbij? Nou ja. Hé, hey, het is mijn verjaardagsuitzending, dus wat maakt het uit?
3: Hollé!
0: Hollé! Jij bent het voor man! Hé, hollé!
3: Hollé!
0: Jij kan hem precies nadoen, hè? Ja, ik heb het alweer gezien. Dit zijn de ragers. En jij bent het voor mij.

0: Oh, wat een lekkere plaat, hè? De Ragers. En ja, bent het voor mij. Ik probeer het altijd op zijn haar genees, maar dat gaat mij niet goed af, dames en heren. Nee, het gaat mij niet goed af. Ja.
1: Dit is Connect. Radio De Vette Ketting.
0: Ja, ja, het is alweer klokslag 9 uur. Ik heb een klein probleempje.
2: Uh-oh. Oh jee.
3: Heel ja, klein.
0: Ik heb een heel klein probleempje. Ik heb de PC een beetje over de taai geholpen. Hij doet gewoon waar hij zin in heeft. Hij heeft het nieuws al gestart.
3: Ook leuk.
0: Ja, hoor maar.
4: Volgens het Oekraïense.
0: Ja, dus we kunnen dat niet zomaar. We moeten even het nieuws volpraten. Maakt ook niet uit. Ik ga jullie allemaal bedanken. In ieder geval, Jola, bedankt voor je aanwezigheid.
3: Nou, dankjewel dat ik en voor je aanwezig taart, mocht zijn.
0: En voor je drankjes en voor alles dat je weer geregeld hebt. Perfect. Jessica, bedankt voor je aanwezigheid en voor je gezelligheid natuurlijk.
2: Jij ook bedankt voor je gezelligheid.
0: En dames en heren, ook onze Conquest. 2 uur gereden, helemaal hier naartoe. Hij is ook gewoon aanwezig. Applausje voor.
5: Dank u wel.
0: Applausje.
5: Graag gedaan.
0: Ja, en ik zelf ook bedankt. Ja, dankjewel. Ja. Ja. Applausje. Even kijken, hier wordt gezegd, Maurice, tot morgen. Nou, ik weet niet waar je mij morgen gaat zien, maar niet daar waar jij denkt dat je mij gaat zien, denk ik. Nee, ja, ik ben morgen dan lekker een dagje vrij.
2: Oh, lekker.
0: Ja, Alex is mijn collega, maar ik ben een weekje vrij zelfs.
3: Zo. Oh, de hele week.
0: Oh, man, ik kan lekker genieten. Ja, heerlijk. Ik geniet er gewoon volle teugen van.
5: Telefoon uit.
3: Ga je lekker naar het water?
0: Nou, het is wel een beetje heet, denk ik. 35 graden, ja. Ja, moet je een beetje in de schaduw gaan liggen of zo.
3: Ja, zeker.
0: Ja, en ik denk misschien morgenavond.
3: Oh, dat kan ook.
0: Ja, als het een beetje minder wordt, dan even lekker uitblussen in het water. Dat lijkt me goed. Nou, mensen allemaal weer bedankt. Leuk dat jullie allemaal weer geluisterd hebben naar dit radiostation hier bij Connect. Op dinsdagavond. Graag tot de volgende keer. Dag, dag.
3: Doei, doei. Doei.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De stoppersregelingen voor boeren hebben de afgelopen 6 jaar gezorgd voor een daling van ongeveer 9% in de stikstofuitstoot uit stallen. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de IND doorgaat met het controleren van telefoons van asielzoekers, ook al ontbreekt daar nu een wettelijke basis voor. Oekraïne zegt een belangrijke spoorbrug op de door Rusland bezette Krim te hebben vernietigd met droneaanvallen. Volgens het Oekraïnse leger is ook een tweede aanval uitgevoerd om herstelwerkzaamheden te verhinderen. En een 32-jarige Amerikaan is veroordeeld tot 100 jaar cel voor het neerschieten van een agent bij een uitzetcentrum in Texas. 7 medeverdachten kregen zware straffen tot 70 jaar voor hun rol in het incident. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is droog, helder en het blijft nog lang warm bij een zwakke, aan de kust matige oostenwind. Vannacht blijft het droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. De ochtend begint vrij zonnig en het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon bij temperaturen tussen de 28 graden in het Waddengebied tot mogelijk 37 in het midden en zuiden van het land. Het waait bijna niet. Vlak aan zee komt er in de loop van morgenmiddag een zeewindje bij. Morgenavond is het nog lang zonnig en warm. Na morgen houden we zeer warm, droog en zonnig weer met oplopende temperaturen tussen de 34 en 38 graden. Zaterdag koelt het in het westen wat af en kan er ook een regen- of onweersbui vallen. En na het weekend wordt het minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. Er is een evacuatieplan gestart om de honderden schepen die vastzitten in de golf veilig via de straat van Hormuz te laten vertrekken. Volgens een VN-scheepvaartagentschap gaat het om zo'n 11.000 zeevarenden. De maatregel volgt op het staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten. Vanwege het risico op aanvaringen wordt het verkeer gecontroleerd en gefaseerd op gang gebracht. Dat gebeurt in samenwerking met landen in de regio en met de maritieme sector. De stoppersregelingen voor boeren hebben de afgelopen 6 jaar gezorgd voor een daling van ongeveer 9% in de stikstofuitstoot uit stallen. Dat blijkt uit berekeningen van de Algemene Rekenkamer. Dat komt door gestopte boeren en technologische maatregelen. De overheid stelde hiervoor ruim 4 miljard euro beschikbaar, waarvan een deel niet is gebruikt. Het kabinet werkt ondertussen aan nieuwe plannen om de stikstofuitstoot door boeren in de komende jaren tot 2035 verder terug te dringen. En in het Belgische Spremont zijn 2 jongeren verdronken tijdens het zwemmen in een verlaten steengroeve. De slachtoffers waren met vrienden verkoeling gaan zoeken in het water. Hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar konden hen niet meer redden. De brandweer benadrukt dat zwemmen in verboden en onbewaakte zones extra gevaarlijk is, zeker tijdens de hitte. Er is een onderzoek gestart naar de exacte toedracht van het ongeluk in het Belgische Spremont. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is

heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met de trein.

0: is Ewald van Lient met de hoofdpunten van het radionieuws. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Er is een evacuatieplan gestart om de honderden schepen die vastzitten in de golf veilig via de straat van Hormuz te laten vertrekken. Volgens een VN-scheepvaartagentschap gaat het om zo'n 11.000 zeevarenden. De stoppersregelingen voor boeren hebben de afgelopen 6 jaar gezorgd voor een daling van ongeveer 9% in de stikstofuitstoot uit stallen. En in het Belgische Spremont zijn 2 jongeren verdronken tijdens het zwemmen in een verlaten steengroeve. De slachtoffers waren met vrienden verkoeling gaan zoeken in het water. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Amerikaanse Senaat heeft een resolutie aangenomen om de oorlog met Iran te stoppen zonder toestemming van het congres. Daarmee wil het parlement voorkomen dat president Trump zelfstandig de militaire acties kan voortzetten. De stemming was krap met 50 stemmen voor en 48 tegen. Ook enkele republikeinen stemden mee. De resolutie werd eerder al door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd. Juridisch is het nog onduidelijk wat de gevolgen precies zijn, omdat het geen wet is. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de

0: Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Oekraïense president Zelensky gaat donderdag niet naar het Poolse Gdansk voor een belangrijke conferentie over de wederopbouw van zijn land. De relatie tussen Oekraïne en Polen staat onder druk door een gevoelig historisch conflict over een militaire eenheid uit de Tweede Wereldoorlog. Polen reageerde boos op de beslissing van Zelensky om die eenheid opnieuw te eren. Het geschil raakt ook de afspraken over de beider samenwerking en het opgraven van oorlogsslachtoffers. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.
2: Zomer.
1: Dit is Connect.
2: Come on, yeah.

0: maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De Amerikaanse Senaat heeft een resolutie aangenomen om de oorlog met Iran te stoppen zonder toestemming van het congres. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. En de Oekraïnse president Zelensky gaat donderdag niet naar het Poolse Gdansk voor een belangrijke conferentie over de wederopbouw van zijn land. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terholen blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.

0: Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terhole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: voor Midden Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden Gelderland.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terholen blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied.

0: Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terholen blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking.